0: mantelzorgers wat ademruimte geven. De regering maakt ook bijna 6 miljoen euro vrij om de inzet van jobstudenten in woonzorgcentra structureel te verankeren. Het dossier over de woonzorgcentra was een van de knopen die de Vlaamse regering gisteren nog moest doorhakken voor het zomerreces. Samen met het dossier van de regionale luchthavens en het vergunningenbeleid. Te veel thema's waarover spanningen leven binnen de Vlaamse regering. Maar Vlaams minister-president Diependalen nuanceert dat.
1: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: Het Brussels parlement heeft de aanbevelingen goedgekeurd van de onderzoekscommissie naar onregelmatigheden bij de Anderlechtse haard. De oppositie stemde tegen na een woelig debat. De onderzoekscommissie kwam er na een pano-reportage over PS-schepen Lotfi Mostefa, die de toewijzing van sociale woningen naar zich toe trok. Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek naar die zaak. De nieuwe aanbevelingen moeten de toewijzing van sociale woningen transparanter en minder politiek gestuurd maken. Zo krijgen politici geen toegang meer tot de databank met kandidaathuurders. De Verenigde Staten hebben voor de 7e nacht op rij doelwitten in Iran gebombardeerd. En ook de spanningen in en rond de straat van Hormuz lopen verder op. De Iraanse revolutionaire garde heeft 4 olietankers geblokkeerd die met Amerikaanse begeleiding door de zeestraat probeerden te manoeuvreren. 2 andere tankers vatten vuur na explosies doordat ze op zeemijnen zijn gebotst. Iran waarschuwt schepen om die zone te mijden. De zeestraat is al langer een twistpunt, maar de voorbije week escaleert de situatie weer. Iran blokkeert er de scheepvaart, terwijl de Verenigde Staten die route open willen houden. Het weer, vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een bui. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee 19 graden. Zondag eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag zon en wolken en tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 3:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Vlaanderen. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die 4 luchthavens, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister Annick de Ridder is tevreden en laat weten dat ze de luchthavens meer zullen kunnen samenwerken en moeten inzetten op hun duurzame groei. In Brasschaat in Antwerpen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café vanaf vandaag tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Wellicht zijn dieren of hun uitwerpselen de bron van die besmetting. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden. Daarna zijn meteen maatregelen genomen. Nu is duidelijk geworden dat er nog een 6e kind ziek is. Je hoort burgemeester Adinda van Gerven.
1: Deze is opgedoken van voor afgelopen zaterdag, de dag dat de maatregelen in voege zijn gegaan. Dus we zijn gerust dat we goed bezig zijn, maar aangezien er toch nog ergens een besmetting opgedoken is en dat de link met onze kinderboerderij heel waarschijnlijk toch wel aanwezig is, willen wij geen risico's nemen, want de gezondheid van onze mensen, ja, dat is het belangrijkste en dat willen wij ten volle veiligstellen.
0: De kinderboerderij zal nu aanpassingen moeten doen om de hygiëne te verbeteren. Aan de vooravond van het slotweekend van het wereldkampioenschap voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino alvast de balans opgemaakt van het WK. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de Verenigde Staten ook volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dat ze dat dan zonder Canada en Mexico zouden doen. Infantino prees de president en zijn hele entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zegt hij.
2: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
0: Vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een bui. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee 19 graden. Zondag eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag afwisselend zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: the official sound of summer.
1: Eminem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: but I guess...
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Live.

0: 4 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering trekt 40 miljoen euro extra uit voor meer plaatsen in woonzorgcentra. In totaal komen er ruim 3.300 plaatsen bij. Een groot deel daarvan zijn plaatsen voor kort verblijf. Daar kunnen ouderen tijdelijk terecht als thuiswonen even niet lukt, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Minister van Welzijn Gené wil zo ouderen langer thuis laten wonen en mantelzorgers wat ademruimte geven. De regering maakt ook bijna 6 miljoen euro vrij om de inzet van jobstudenten in woonzorgcentra structureel te verankeren. Het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten escaleert verder. Het Iraanse leger heeft vannacht doelwitten in Jordanië en Kuwait aangevallen. Ook in Bahrein ging het luchtalarm af. De aanvallen komen na een nieuwe golf van Amerikaanse bombardementen op Iran, al voor de 7e nacht op rij. Daarbij vielen zeker 3 doden en 8 gewonden. Iran sluit ook de straat van Hormuz verder af. De revolutionaire garde viel 4 schepen aan met raketten en drones. En volgens Iran zijn 2 tankers in brand gevlogen toen ze op zeemijnen botsten. De VS ontkennen dat dat gebeurd is. In verschillende steden in Oekraïne is er opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov. Hij was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dan ook veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
1: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn vreedzaam, ludieke bordjes om te vragen wat is er aan de hand, breng Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv, want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
0: Honderden bosbranden in Canada zorgen voor gevaarlijk slechte luchtkwaliteit in grote delen van de VS. Steden als Detroit, Chicago, New York en Washington liggen onder dikke rookwolken. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Canada van opzettelijke nalatigheid bij het beheer van de bossen. Hij dreigt ermee om Canada nieuwe handelstarieven op te leggen. De Canadese premier Carney wijst erop dat klimaatverandering een gedeelde verantwoordelijkheid is. Canada telt momenteel bijna 900 actieve bosbranden. En nog in Canada heeft een zwarte beer een gepensioneerd echtpaar gedood. De 70ers verbleven in een blokhut bij een meer. Ze waren er om te vissen. Toen de familie hen niet meer aan de lijn kreeg, schakelde ze de politie in. Die vond de lichamen bij het meer. Natuurbeheerders hebben de beer opgespoord en afgemaakt. De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een bui. Temperaturen tot 24 graden. Morgen, zondag, eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag zon en wolken en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
3: M&M Live.

0: Goedemorgen, het is 5:00. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die 4 luchthavens, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister De Ridder is tevreden en laat weten dat de luchthavens meer zullen samenwerken en moeten inzetten op een duurzame groei. Het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, lagen zwaar op de maag. Dat lijkt alleen maar zo, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
1: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: De regering heeft ook de regels aangescherpt rond het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Die moeten altijd verplicht te zien zijn via het klassieke televisieaanbod en dus niet exclusief op een betaalzender of in een app. Op de lijst staan onder meer ook wedstrijden van de Rode Duivels, het EK en het WK voetbal. Mogelijk wordt die lijst nog uitgebreid, zegt minister van Media Sieltje van Achter.
2: Naar de toekomst toe willen we ook die lijst herbekijken. En die is denk ik al meer dan 20 jaar oud. Bijvoorbeeld vrouwensporten zijn hier echt opgenomen. Terwijl ja, bijvoorbeeld in de basket ons vrouwenteam het bijzonder goed doet. Ik zeg nu niet dat die op de lijst moet komen. Maar we gaan dat wel herbekijken. Maar daarvoor heb je de goedkeuring van Europa nodig. Dus dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen.
0: Het Internationaal Monetair Fonds maakt ruim 300 miljoen euro vrij voor Venezuela. Dat geld gaat naar de heropbouw na de 2 zware aardbevingen die vorige maand het noorden van het land troffen. De schokken verwoestten toen duizenden gebouwen en kostten al minstens 5000 mensen het leven. Interim-president Delcy Rodriguez wil het geld gebruiken voor huisvesting, het herstel van de infrastructuur en essentiële openbare diensten. Aan de vooravond van het slotweekend van het wereldkampioenschap voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino alvast de balans opgemaakt van dat WK. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de VS ook volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dat ze dat dan zonder Canada en Mexico zouden doen. Infantino prees de president en zijn hele entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zegt hij.
3: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
0: De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een kleine bui. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag zon en wolken en opnieuw 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale regering heeft tot iets na 5 uur vannacht bijeengezeten over de voor de laatste vergadering voor de zomervakantie. Er zijn verschillende akkoorden gesloten, onder meer over een minimale dienstverlening in de gevangenissen en een sociaal akkoord bij Defensie, maar ook over een invoerverbod voor producten uit Palestijnse gebieden die door Israël bezet worden. De topministers zaten bijeen sinds gisterochtend. Ze zochten onder meer ook een akkoord over flexibeler werkuren en een hervorming van het pensioenspaar. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen zullen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. Het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, veroorzaakte oneenigheid. Maar de sfeer binnen de regering blijft goed, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
1: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: De Verenigde Staten hebben voor de 7e nacht op een rij doelwitten in Iran gebombardeerd. Ook de spanningen in en rond de straat van Hormuz lopen op. De Iraanse revolutionaire garde heeft 4 olietankers geblokkeerd die met Amerikaanse begeleiding door die zeestraat probeerden te varen. De zeestraat is al langer een twistpunt, maar de voorbije week escaleert de situatie opnieuw. Iran blokkeert de scheepvaart terwijl de Verenigde Staten de route open willen houden. En aan de vooravond van het slotweekend van het WK voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino de balans opgemaakt. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de VS ook de volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dan wel zonder Canada en Mexico. En Infantino prees de president en zijn entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zei Infantino.
2: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
0: Het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder en ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen, vaak droog en maximaal rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale regering heeft tot iets na 5 uur vannacht bijeengezeten voor de laatste vergadering voor de zomervakantie. Er zijn verschillende akkoorden gesloten, onder meer over 5 dagen extra familiekrediet voor wie een kindje krijgt en een flexibeler werkrooster. Werkuren worden vanaf nu berekend over een jaar en niet per maand. De ministers zaten sinds gisterochtend samen. Ze vonden onder meer ook een akkoord over een invoerverbod voor Israëlische producten uit bezette Palestijnse gebieden en over een sociaal akkoord bij defensie. De Vlaamse regering heeft net voor de vakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. En de Vlaamse regering heeft ook de regels aangescherpt voor het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Die moeten altijd verplicht via klassieke tv-zenders te zien zijn en dus niet alleen op een betaalzender of in een app. Op de lijst staan onder meer de wedstrijden van de Rode Duivels, het EK en het WK voetbal. En mogelijk komen er nog bij, zegt minister van Media Sieltje van Achter.
1: Naar de toekomst toe willen we ook die lijst herbekijken. En die is denk ik al meer dan 20 jaar oud. Bijvoorbeeld vrouwensporten zijn hier echt opgenomen. Terwijl bijvoorbeeld in de basket ons vrouwenteam het bijzonder goed doet. Ik zeg nu niet dat die op de lijst moet komen. Maar we gaan dat wel herbekijken. Maar daarvoor heb je de goedkeuring van Europa nodig. Dus dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen.
0: De zware brand die in het zuiden van Noorwegen ruim 100 woningen heeft verwoest, is nog altijd niet onder controle, zegt de brandweer. Het vuur brak gistermiddag uit in 1 huis in Drammen, op 50 kilometer ten zuidwesten van Oslo. De felle wind maakt het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Honderden mensen zijn geëvacueerd en mogelijk moet ook een ziekenhuis in de buurt nog ontruimd worden. 1 brandweerman raakte licht gewond, verschillende mensen liepen een rookvergiftiging op. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval waarbij brand uitbrak in een sorteercentrum van een online winkel. Dat gebeurde op zo'n 500 kilometer van Moskou. Ook een ander distributiecentrum van dezelfde winkel in de regio Moskou is getroffen door een droneaanval. Op beelden op sociale media is een enorme rookpluim te zien boven de gebouwen. In Moskou raakte niemand gewond. In verschillende steden in Oekraïne is opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. In de hoofdstad Kiev kwamen 1000 mensen op straat. Fedorov was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber. De minister van Defensie is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dan ook veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
2: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn, vreedzaam, ludieke bordjes om te vragen: wat is er aan de hand? Breng Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met vele inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
0: Het weer heerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder. En ook begin volgende week krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het is dan vaak droog en de maxima bereiken rond de 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Evelien de Bakker.
4: Het is bewolkt en toch is jouw zaterdagochtend volledig ingesmeerd met factor 50 aan throwback hits. Nu met Calvin Harris.

0: Een man met zoveel ervaring als Calvin Harris en waar we nu nog van kunnen zeggen dat hij zijn debuut gaat maken op Tomorrowland. Ja, gaat morgen effectief gebeuren op de mainstage. En je gaat er trouwens niks van moeten missen via de app van VRT Max. En geen zorgen, ik ga er ook aan hangen. Want ook hier geen tickets richting Boom kunnen scoren voor dit jaar. Maar goed, het voordeel is natuurlijk wel dat ik extra fris ga zijn om jou door de vroege zaterdag- en zondagochtend te duwen. Want zo gaat dat met M&M Throwback in het weekend. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb absoluut het gevoel dat echt iedereen met verlof is. Maar echt, mijn buren, mijn vrienden. Het is natuurlijk wel een zeer goed moment met de feestdag van dinsdag, dus ik snap het ook allemaal. Dus ik ben wel eens benieuwd met hoeveel volk we hier gaan zijn op dit moment. Wie is er present om 7:08? Wie is er wakker met de bakker en waarom? Je weet waar je je inschrijvingsformulier mag invullen in het weekend. Dat is zoals altijd in de app van M&M. Ik ben nu al aan het aftellen naar jouw berichtje, sowieso. Altijd blij als jij erbij bent. Dus kom het gerust maar tonen. En je weet het, ik zorg voor de zeer leuke throwback songs. En nog eentje van Lost Frequencies die, naar mijn persoonlijke mening, al veel te lang is geleden. Maar we gaan opstarten met Jennifer Lopez. Goedemorgen.
1: M&M. Wakker met de bakker.

direct de eerste meezinger van jouw zaterdagochtend met The Rasmus in the Shadows. 16 minuten over 7 op jouw zaterdagochtend. En het is toch wel bijzonder. Ik heb echt precies... Oh, het lijkt al eeuwen geleden alsof ik een pull met lange mouwen heb aangehad. Ik vind het heel fascinerend. Dat voelt toch altijd een beetje gek. Dat is ook zo als je op vakantie echt elke dag een short hebt gedragen. En dan ineens moet je een lange broek aandoen. Ja, ik vind het bijzonder. Ik zit echt op dit moment in die fase, want buiten op dit moment is het bewolkt. Het is toch wel wat koeler dan anders, maar zeer aangenaam, hè? Echt wel leuk, zeker als binnen alles nog zeer warm is. Alles openzetten en laten de wind maar gaan dat het eindelijk kan ademen in huis. Dat is een zeer leuk vooruitzicht uiteraard. En natuurlijk ook als er vandaag een festival of een dagje uit staat gepland. Ja, het is echt wel zalig, want straks komt normaal gezien de zon er wel door. Rond de 25 graden vandaag. En dan kan je 100% genieten van onder andere de Gentse feesten. Dat is daar ondertussen ook weer al begonnen. Heel veel M&M-DJ's die daar ook aanwezig gaan zijn. Nina Black bijvoorbeeld, die heeft daar gisteren nog gedraaid op Poly Poly. En vandaag bijvoorbeeld onder andere DJ Snapback, die gaat daar ook aanwezig zijn om middernacht. Tomorrowland, op dit moment, je kan er gewoon niet naast kijken. Zeker niet in de app van VRT Max, want je kan de livestream daar opzetten om de mainstage volledig te volgen. Dus je gaat hem ook zien vanavond. Onder andere David Guetta, die daar op het podium gaat staan. En Lost Frequencies, die gaat ook dit jaar voor de eerste keer draaien voor deze editie alleszins, want die man is altijd al aanwezig. The Great Library, dat is zijn eerste positie vandaag. M&M.

0: dat hij thuis hoort, Lost Frequencies. En ga je volgende week dan allemaal live kunnen volgen via de app van VRT Max. Zometeen nog eens Like I Love You. Maar uiteraard van een andere artiest. En wie is er wakker met de bakker? Je mag je laten zien en vooral aanmelden in de app van M&M. Zeer welkom.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think.

0: en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzenwinkels gewoon open.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
5: M&M throwback.
6: About you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

dansen en blijven dansen. Zeker in een zomervakantie met ook Stromae. M&M. Het is ondertussen al 7:30. Het gaat snel hier met M&M Throwback. En ondertussen, het zonnetje is er hier in Brussel toch al zo lichtjes aan het doorkomen. Dus de grijze wolken al zachtjes opzij gezet. Laat de zon maar komen. Bijna rond de 25 graden gaan we zitten vandaag. Dus zeer aangenaam. En ook al om nu wakker te zijn. En we zijn met veel jongens. Ik dacht echt, ja, ik denk dat eigenlijk elk weekend... zo, nu is dit het weekend dat iedereen op vakantie vertrekt. Maar kijk, heel veel berichtjes in de app van M&M. Sieben Mertens bijvoorbeeld gestuurd. Ik ben nu nog aan het werk in de zorg. Voor jou ook een fijne werkdag. Kevin Rotiers laat weten, na 9 dagen werken nu eindelijk een vrij weekend. En Kevin nu al wakker. Kijk, Laura, die geeft dan weer een update dat ze 14 edities van Tomorrowland heeft gedaan. De laatste 5 nooit meer een ticket kunnen fixen. Dan maar gaan werken nu en morgen op reis vertrekken naar Frankrijk en Spanje. Eindelijk mijn zoon zien. Heel veel plezier daar, Laura. Lieselot, dat is al beter. Wij zijn al wakker van 4 uur, want we zijn even vertrokken op vakantie. Johan laat weten dat hij onderweg is om zijn zus te gaan helpen. Laura de Prijker laat ook weten, we zijn de wereld een stukje mooier aan het maken. Hashtag vuilnisophalers. Groetjes uit Sint-Niklaas. En David die laat ook weten, wij zijn ook wakker. Ik doe namelijk luchthavenvervoer, dus dat is meer dan duidelijk. Gelukkige mensen die op vakantie vertrekken, mogen wegbrengen en ophalen in de luchthavens. Drive at your service uit Roeselare. Voilà. De reclame krijg je er gratis bij. Dit is Michael Sembe.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. M&M Life.

terug naar 1983 en met Michael Sambello. Ook dat is Eminem Throwback natuurlijk. Hier geen hits van dit moment. Dat is een beetje de deal tussen 7 en 10. Die krijg je straks in jouw Eminem 50. Nu gaan we terug naar de 80s, de 90s, de teens, de nillies. Alles bij elkaar. En straks mag jij trouwens ook weer een song kiezen. Hou het vast. En wie weet draai ik hem dan zo meteen. Nu vol een bak aan het focussen op jouw zomervakantie natuurlijk. Is dat met de Gentse feesten? Is dat met Doer Festival? Met Tomorrowland? Met gewoon straks op je eigen terras zitten? Het maakt niet uit. Er is heel veel te doen, dat is altijd zo. En natuurlijk in Gent extra druk, ook met Gent Jazz. Vandaag trouwens de laatste dag. Maar een paar dagen geleden, op maandag, was het aan John Legend. Een echte legende, absoluut. Zeker als je die nog nooit hebt live gezien. Die man heeft een klok van een stem. Dat is echt insane. Ik krijg altijd het gevoel dat die man boksen heeft rond zijn keel. Klinkt echt, dat is echt ongezien. Ik ga je even meenemen naar zijn optreden van afgelopen maandag.

Absoluut. De tegelplakker op elke trouw, die van John Legend, All of Me. Maar natuurlijk zijn er nog andere songs van John Legend. En je weet het hier, en mijn throwback, ik pak het vast. En ik steek die song met heel veel plezier in de playlist. Wat denk je van deze nog eens? Love Me Now.

0: klaar om te vertrekken naar Spanje.
1: Throwback Takeover.
0: Ja, echt wel het geschikte moment, denk ik, om op vakantie te vertrekken, sowieso. En dat kan toch alleen maar beter als een song die je zelf hebt gekozen in de playlist wordt geduwd. Dat kan met Throwback Takeover, want het is aan jou. Een titel en een artiest mag je doorduwen in de app van M&M. Misschien ben je nu al een paar uur onderweg. Is er één song die je eigenlijk gewoon met heel de vriendengroep in de auto al heel de tijd wil horen? Wel, laat maar zien. De enige afgrenzing is natuurlijk dat het een song van vroeger is. Dat is het enige. We gaan terug naar de Ties, naar de Nillies, misschien nog wel verder. Maar jij gaat gewoon beslissen. Een titel en artiest. Stuur maar door.
2: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
3: Met onder meer Leenden Dievel en Merel.
5: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
2: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Nu op VRT Max.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
8: Grando. Hey, hallo allemaal.
9: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: in de app van M&M dat ik de soundtrack mag zijn van jouw vakantie op dit moment. M&M, want ook Zita die heeft een berichtje gestuurd. 16 jaar en ze zit in de auto samen met de twee broers op de achterbank en met mama en papa, want ze zijn onderweg richting Italië. Nog maar een goede 3 uur vertrokken, dus nog heel wat uurtjes te gaan. Maar kijk, M&M Throwback is er al bij tot 10 uur deze ochtend. En straks is er natuurlijk jouw M&M 50. En als je aan het inpakken bent geweest, dan moet je altijd de vraag stellen: ik ga op prijs en ik neem mee. Het is een leuk spelletje, maar het is ook zeer handig om dingen niet te vergeten. En wat je absoluut mee moet hebben op vakantie, dat is de app van VRT Max. Want natuurlijk, op dit moment kan je gewoon Tomorrowland live meevolgen. En ja, niet live, want ze zijn daar op dit moment ook nog wel een beetje aan het slapen. Maar natuurlijk, de mainstage kan je volledig volgen. En onder andere ook heel veel podcasts luisteren. Lotte gaat diep, in de zomer altijd een aanrader. En er zijn ook nieuwe afleveringen die je gewoon kan binge luisteren. Onder andere met Koen Krugge, die is langsgekomen. Ook Linden Dievel, Brechtje Iring en ook Meryl, de zangeres. En ze is zeer eerlijk geweest, hou ik van. Als het echt gewoon full alles op tafel gooien is. En bijvoorbeeld, ze is ook wel zeer eerlijk over het feit dat ze altijd wel kritisch is geweest over haar lichaam.
1: Ik heb altijd met hele kritische ogen naar mijn lichaam gekeken. Ik denk dat vooral dat ik last heb toch van die beauty-industrie. Gewoon die schoonheidsnormen van dun zijn. Van geen lichaamsbeharing hebben. Van een gladde, poreloze huid hebben. Mm-hmm. Van geen denkrimpel hebben. Je bent nooit goed. En ook zeg maar het continu daarmee bezig zijn neemt zoveel ruimte in je hoofd. Wat we ook kunnen besteden aan gewoon intellectuele shit. En gewoon dingen die met de wereld te maken hebben. In plaats van alleen maar naar onze eigen navel staren. En naar andermans navel staren. En wiens navel is eigenlijk mooier.
0: Ik stem op Meryl. 100% correct naar mijn mening. De volledige aflevering van Lotte gaat diep en alle andere gasten natuurlijk. Je kan ze checken via de app van VRT Max. Nu Technotronic. Goedemorgen, pump up the jam. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

kwaliteit zeer hoog. En 100% Belgisch, niet te vergeten, Technotronic. Met Pump Up the Jam. Maar het is altijd leuker als er een zelfgekozen song in je playlist zit. M&M. Throwback Takeover. Dat regelen we. Throwback Takeover. Ondertussen trouwens ook nog een berichtje gekregen van Koen Trikkels. En die stuurt op Tomorrowland. Zijn ze toch al volle bak bezig op dit moment? Want ik ben daar net 1900 kilo frieten gaan leveren voor een standaard. Wow. Amai, dat is niet weinig uiteraard. Koen, zeer goed bezig daar. En ondertussen ook een applausje voor Tim. Want die heeft een zeer goede throwback song doorgestuurd. Had dat eigenlijk al gedaan om 7 uur in de ochtend. Had dan gestuurd, goedemorgen, geniet van jullie dag. Staat Me Gustas Tu niet in de playlist. Een echte zomersong. En dan, 10 minuten geleden, opnieuw aanwezig. Tim, ik kon het niet negeren, want ik zag heel veel zomerse songs ook binnenkomen in de app van M&M. Dus zeer goede optie.

0: In een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
2: En dit is Lotte Anneke.
4: Ouders krijgen 5 dagen extra geboorteverlof. De federale regering heeft hun laatste vergadering achter de rug voor hun politieke zomervakantie begint. En er zijn heel wat akkoorden gesloten. Zo komen er dus 5 dagen extra geboorteverlof. Die kan je opnemen in het jaar na de bevalling en komen bovenop je bestaand verlof. De dagen zullen in eerste instantie naar de vader gaan, maar kunnen ook overgedragen worden, zegt minister Frank van den Broek.
5: Als dat nu om een of andere reden niet gaat voor de vader, dan kan de vader dat doorgeven aan de moeder. Door het feit dat die extra week eerst wordt aangeboden aan de vader, ja, stimuleer je ook wel jonge vaders om tijd te nemen voor pasgeboren kinderen.
4: De regering wil daarnaast ook de roosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op maandbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je bepaalde periodes meer kunnen werken en andere minder, zonder minder te verdienen. En daarnaast wil de regering ook een invoerverbod voor Israëlische producten uit de bezette Palestijnse gebieden en er is ook een sociaal akkoord bij Defensie. En ook de Vlaamse regering heeft een laatste keer vergaderd. De regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem krijgen minder subsidies. De regering blijft wel geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen moeten staan. En daarnaast komen er ook extra plaatsen in de woonzorgcentra. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval. Die veroorzaakte brand in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. Dichter bij de Russische hoofdstad is een ander distributiecentrum van dezelfde online winkel getroffen. Daar raakte niemand gewond. En de zware brand die in het zuiden van Noorwegen, die ruim 100 woningen verwoest heeft, die is nog niet onder controle, dat zegt de brandweer. Het vuur brak gisterenmiddag uit in 1 huis in Drammen. Dat ligt op 50 kilometer ten zuidwesten van Oslo. De felle wind maakte het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Mogelijk moet ook een ziekenhuis in de buurt ontruimd worden. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen meer opklaringen. Ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft overwegend droog.
6: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
7: M&M. M&M throwback.
8: Evelien de Bakker.
2: Nu misschien nog een opstapeling van wolken, maar we gaan de fantastische artiesten ook opstapelen. Pitbull, Neo en Afrojack.
8: The official sound of summer.
9: Working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to time.

altijd leuke vooruitzichten. Zeker als je op dit moment in de auto zit met een bepaalde bestemming. Heel veel volk dat op dit moment onderweg is naar Frankrijk, naar Spanje. En Leila die stuurt vroeg opgestaan om te vertrekken richting Fantasialand in Duitsland. Veel plezier.

de wijsheid van U2 op jouw zaterdagochtend. It's gonna be a beautiful day. Dat gaat het absoluut zijn, want dit is jouw weekend. Misschien wel een verlengd weekend. Misschien ook wel vakantie. Ik zie zoveel verschillende scenario's in de app van M&M. M&M. The official sound of summer. Maar absoluut zeker niet de werkers vergeten. Onder andere Steve die laat weten, wij zijn nog altijd aan het werken in de bouw, ook vandaag. Dus M&M nog altijd van de partij. Het is echt met een foto erbij, drie kloeke mannen, stevig met de spieren, even gekruist rond de armen. Dus zeer, zeer mooi om te zien. Gevelbekleding aan het doen, vandaag beter weer, absoluut. Ja, als je nu in de hitte moet werken of buiten moet werken, het is iets minder warm op dit moment. Zeker het moment ook om alle ramen en deuren open te gooien, om de frisse naar de binnenkant van je huis trekken. Absoluut. Zeer goede keuze. We gaan straks eens dubbelchecken bij Bram welk weer we exact mogen verwachten. Is het tijd voor een terrasje? Is het tijd voor andere plannen? Wat je zeker gaat doen, is de sport volgen natuurlijk. M&M. Want het is officieel het allerlaatste weekend van het WK voetbal. En dan moeten we weer 4 jaar wachten. Wat, daar gaan we nog niet aan denken. Vandaag is er natuurlijk de kleine finale, de troostfinale zoals ze zeggen. Voor die derde plek Frankrijk tegen Engeland. Wie gaat het daar halen? Jij kan het volgen vanaf 10:40 vanavond op VRT1. Als dat toch iets te laat is, je vaste afspraak met de Ronde van Frankrijk, die is ook aanwezig. 14e rit vandaag. We gaan richting de bergen weer al. De klassementsmannen die hopelijk in gang gaan schieten. Maar ja, we weten allemaal dat Tadej Pogacar het echt zeer straf aan het doen is. 2:30 op VRT1. En natuurlijk ook Formule 1 is in België dit weekend. Grand Prix in Spa-Francorchamps. De kwalificaties zijn ook vandaag van start. 3:50 op VRT Canvas. Dus je ziet het, heel veel sport om te volgen. Dat is natuurlijk met een sportzomer van 2026. M&M. The official sound of summer. Find the stars.

0: is opvallend nu. Als je richting de line-up gaat van Tomorrowland. Je ziet wel Dim Djevekes staan, maar geen Like Mike. Want hij heeft moeten afzeggen wegens gezondheidsomstandigheden. Dus Dim Djevekes wel aanwezig vanavond op de mainstage. Vanaf 20 na 10. En je kan het allemaal live volgen via de app van VRT Max. Maar dit is het moment om de app van M&M erbij te nemen. Want je gaat ervoor zorgen dat er één bepaalde song uit de M&M 1000 in de playlist wordt geduwd. Ja, uiteraard, M&M Throwback, dat zijn ook heel veel songs van de M&M 1000. Maar jij gaat nu zelf mogen kiezen. Niet door een titel en een artiest door te sturen. Nee, je gaat gewoon een getal doorduwen in de app van M&M. Ik ga kijken in de lijst van vorig jaar. En die song gaan we draaien. Dus laat maar zien, welk getal is het eerste dat in je hoofd oppopt? Dat mag je nu doorsturen in de app van M&M. Van 1 tot 1000, dat is de enige begrenzing die je krijgt in de app van M&M. Die mag je daar doorsturen.
1: Zonde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. M&M.

0: Steffi stuurt. Maar veel te lang geleden deze Cardinal Official met Aiken en Dangerous. Daarom luister je ook naar M&N Throwback elke zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. Verloren parels, die komen dan nog eens boven. M&N 1000 Unlocked. En dat heb je natuurlijk ook met jouw M&N 1000 elk jaar opnieuw. Daar komen songs in terecht. En soms hoor je die ook maar één keer op een jaar. En ik vind nummer 616 dat Melissa heeft doorgestuurd een zeer goed voorbeeld. Ik denk altijd als ik die song hoor van amai, zeer goede song. Maar de rest van het jaar vergeet ik die dan. 616, Melissa heeft die doorgestuurd, want ze is op dit moment onderweg ook richting Italië. Maar heel veel mensen in de auto op vakantie aan het vertrekken. Zalig, hopelijk ja, zit jouw koffer ook volgestampt. En als dat niet zo is, gelukkig is er even een throwback. Dankzij dus Melissa, 616 met deze nog eens.
1: 616.
0: Snap je wat ik bedoel? Deze song, je denkt altijd, ja ja, zeer goeie. Maar misschien in de loop van het jaar een beetje vergeten. Alice DJ met Better.

0: 926. We zijn op vakantie in Center Park en dat is ons huisjesnummer. Ochtendsportsessie, check. En nu rustig genieten van natuur en koffie met M&M. Maar zo moet je het aanpakken, Megan. En nu is het 8:30 op jouw zaterdagochtend. Goedemorgen, Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws voor ons.
1: Klopt. Ouders die krijgen 5 dagen extra geboorteverlof. Die kan je opnemen in het jaar na de bevalling en komen bovenop je bestaand verlof. Dat is beslist in de laatste vergadering van de federale regering voor hun zomerverlof. En belangrijke sportwedstrijden die moeten ook op klassieke televisie te zien zijn. De Vlaamse regering scherpt die regels gisteravond aan nadat in mei de bekerfinale enkel via betaalzender Zone te zien was, tot groot ongenoegen van veel voetbalfans. En de zware brand in het zuiden van Noorwegen is nog altijd niet onder controle. Ruim 100 woningen zijn verwoest en een ziekenhuis zal wellicht ontruimd moeten worden. Meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9:00 of vind je in de app van VRT Nieuws.

0: verwacht ja, opnieuw kans op een lokaal buitje. Vooral aan de kust en in het zuiden van het land. Maar op de meeste plaatsen nog altijd zeer droog weer. Minima van 10 tot 16 graden. Komende dagen zien er ongeveer hetzelfde uit. Morgen bijvoorbeeld wolken, maar ook soms de zon. Dus ja, een wisselende bewolking. De namiddag zal zonniger verlopen dan de voormiddag. Bij 22 tot 24 graden en een goed voelbare wind. Maandag licht wisselvallig, dus ja, toch wel een paar buitjes. 21 graden. Dinsdag dan weer droog. En dan woensdag een zwakke regenzone. Maar echt veel regen gaat die niet meebrengen.
1: Ik denk dat het ook wel leuk is dat het niet heel de tijd is. 31 graden copy-paste en zon. 31 graden copy-paste en zon.
0: Dit is, dit anders, is wat meer variatie.
1: Volgens,
0: het is iets anders.
1: Speciaal voor jou, Bram.
0: Ja, dank u.
2: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
3: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
2: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: 3 nieuwe winkels?

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor D-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitaminiprijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: M&M. Iman hier. En het is om te zeggen, niet vergeten te smeren. Hè? Niet alleen zonnecrème, maar ook ja, aftersun als het nodig is. Muggenmelk, insectenspray. Belangrijk, uw boterhammen. Vooral als je ergens in het park zit of zo. Voor de rest, aan niet te veel denken. Gewoon genieten van de zomer. En nu ga ik hem smeren. Bye!

Het is een mijlpaal voor Bruno Mars. Want officieel zijn 20e keer dat hij het kan fixen. Voor Cardi B nog maar de 6e keer. 1 miljard streams halen op Spotify. Maar ze hebben het wel samen bereikt deze week en met deze

0: Olé Polé. Dat was eerst afgekeurd. Het was blijkbaar niet gebouwd zoals het was afgesproken. Het was ook te zwaar. Dus het moest wel afgekeurd worden, want anders qua veiligheid was dat helemaal niet in orde. Maar uiteindelijk, de problemen zijn opgelost geraakt en het podium was in orde. Ook wel een gelukje voor DJ Nina Black, want die moest draaien gisteren, ja, of een paar uur geleden, om 12:30 zal ik maar zeggen, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dus het was diep ademhalen, denk ik, ook voor haar. Ik zag het ook op haar socials, dat ze echt aan het duimen was dat het kon doorgaan, want het is een van haar favoriete momenten van het jaar. Dat heb je gisteren ook kunnen horen bij Alexandra Gazina in de ochtend. En ze heeft toen trouwens ook haar tips meegegeven voor de Gentse feesten. Als je nu echt daar nog nooit bent geweest, haar tips, ja, goeie.
1: Maar wat ik ook heel leuk vind, is het Baudelot-park. Daar worden heel veel danslessen gegeven waar iedereen aan kan meedoen. Dus dat is heel tof. Mensen die graag voor het meezinggedeelte zijn, die moeten naar Sint-Baafs gaan. Daar is altijd een live karaoke-band.
0: Dus dansen en zingen, het is gegarandeerd. En natuurlijk ook altijd met set van DJ Nina Black. Haar eigen song die ze heeft gemaakt dit jaar. Trouwens gebaseerd op deze Paradiso Bailando.

En gisteren dus gelukkig op het podium van Polly Polly geraakt van de Gentse feesten. Als je ook gaat, want Nienke die stuurt het ook. Ja, wij gaan vandaag met de familie naar de Gentse feesten. De eerste zaterdag, dat is een traditie bij ons. Heel veel plezier, dat wordt sowieso leuk. Nu ook.

0: California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg. Belangrijke vraag, ken je deze nog? Deze misschien iets verder. Deze was een van mijn favorieten. Het is een zalige verzameling van Cataluna. Party O'Clock, Push Push en Run the Show. Het zijn maar een paar voorbeelden uit de Nillies. Maar er is nog eentje natuurlijk die je niet mag vergeten van Cataluna. Ook uit de Nillies, waar het allemaal mee was begonnen. En die hoor je straks na 9 uur hier.
1: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be. Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Anneka.
5: Ouders krijgen 5 dagen extra geboorteverlof. De federale regering heeft op hun laatste vergadering voor hun politieke zomervakantie heel wat akkoorden gesloten. Zo komen er onder andere 5 dagen extra geboorteverlof. Die kan je opnemen in het jaar na de bevalling en komen bovenop je bestaand verlof. De dagen zullen in eerste instantie naar de vader gaan, maar kunnen ook overgedragen worden, zegt minister Frank van den Broeke.
6: Als dat nu om een of andere reden niet gaat voor de vader, dan kan de vader dat doorgeven aan de moeder. Door het feit dat die extra week eerst wordt aangeboden aan de vader, ja, stimuleer je ook wel jonge vaders om tijd te nemen voor pasgeboren kinderen.
5: De regering wil daarnaast ook de roosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op weekbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je bepaalde periodes meer kunnen werken en andere minder. En er is ook onder andere een akkoord over een importban op producten die uit door Israël bezette gebieden komen. En er is een sociaal akkoord bij Defensie. En ook de Vlaamse regering heeft een laatste keer vergaderd. De regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevel krijgen minder subsidies. De regering blijft wel geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen moeten staan. En daarnaast komen er ook extra plaatsen in de woonzorgcentra. De zware brand die in het zuiden van Noorwegen ruim 100 woningen verwoest heeft, is nog niet onder controle. Het vuur heeft zich nu ook verspreid naar een nabijgelegen bos. De brand brak gisterenmiddag uit in een huis en verspreidde zich dan razendsnel. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Mogelijk moet ook een ziekenhuis in de buurt ontruimd worden. De oorzaak is nog niet bekend. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval. Die veroorzaakte brand in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. Dichter bij de Russische hoofdstad is een ander distributiecentrum van dezelfde online winkel getroffen. Daar raakte niemand gewond. En de Amerikaanse president Trump beschuldigt Canada van opzettelijke nalatigheid in het bosbeheer. In Canada woeden honderden bosbranden en die veroorzaken zware luchtvervuiling in grote Amerikaanse steden als Chicago, New York en Washington. Trump dreigt er nu mee om Canada nieuwe handelstarieven op te leggen. De Canadese premier Carney wijst erop dat klimaatverandering een gedeelde verantwoordelijkheid is. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen meer opklaringen, ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft dan overwegend droog.
1: Evelien de Bakker.
0: De zomer is gemaakt om de leukste herinneringen te maken. Het bewijs straks met David Guetta. Maar eerst Nicki Minaj en Starships.

0: ooit live gezien in Brussel. Maar ze was wel 2 uur te laat. Nicki Minaj. En met Starships.
1: M&M.
2: M&M Throwback.
0: Het kan wel eens gebeuren natuurlijk met celebrities. Maar gelukkig ben jij mooi op tijd. 9:06 op jouw zaterdagochtend. We zijn al 2 uur bezig met M&M Throwback. Maar zeer leuk dat jij eraan komt aansluiten op dit laatste uurtje. Met straks ook 10 tot 10. Je weet het, dat is een half uur lang de beste songs van 2010 tot eind 2019. Met ook zo een paar prikjes ertussen, een paar verrassingen. Het zo een beetje gaat voelen kriebelen in je buik. De garantie die is er en je krijgt die van mij straks vanaf 9:30. Maar natuurlijk is het ook uitkijken naar een nieuwe dag op de Gentse feesten. Op Doer Festival. Tomorrowland, het eerste weekend dat ook volle bak bezig is. Met gisteren trouwens een grote verrassing op de mainstage bij Martin Garrix. Wat dat juist is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst die song waar je misschien wel een beetje op zit te wachten. Je krijgt er eentje van Cataluna. Het is er eentje om de zomer nog even scherp te stellen.
1: M&M.

eerste weekend van Tomorrowland is op gang getrapt. Echt waar, heb je dat hoofdpodium gezien van de main stage? Ah, dat is insane. Vorig jaar nog het afgebrande deel. Dat je daar kon zien met alles dat daar was ingestort.

geluk. Als je daar effectief aanwezig kan zijn. Want Tomorrowland, verdorie, het is altijd moeilijk om daar tickets voor te kopen. Ook dit jaar ik niet aanwezig. Als je het ook voelt, geen paniek. Want de app van VRT Max, To The Rescue, de main stage, die kan je full-on live meebeleven vanaf 2 uur. Dus de grote artiesten, je moet ze niet missen. Als het vanavond met de barbecue is, zet Tomorrowland gewoon op. Heerlijke soundtrack. En gisteren trouwens op de mainstage de afsluit-DJ. Dus toch al een paar jaar zo. Dat is Martin Garrix. De Nederlander heeft weer alles laten ontploffen. Het was insane. Maar hij had ook nog een dubbele verrassing mee. Deels, of deel 1. Met de U2-gitarist liever Diege, die mee op het podium kan staan. Met gitaar uiteraard. En ook met dat bekende potje, zal ik maar zeggen, op zijn hoofd. We hebben samen een samenwerking, Fireflies, een nieuwe song, en gisteren ook live gebracht. Dus, ik zal zeggen, ga de mainstream en de mainstage van Tomorrowland herontdekken via de app van VRT Max. En natuurlijk vanavond ook luisteren. Want onder andere David Guetta, die staat er op de mainstage. En jij moet er niks van missen. M&M. The official sound.

0: Tomorrowland natuurlijk. Zometeen de spierballen van Natalia.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delize.be/superplus.

We gaan de zon een beetje meer moeten zoeken de komende dagen. Dat is niet erg. Voldoende gehad natuurlijk met die 31 en 33 graden. Sunlight, The Magician, Years and Years. M&M. The official sound of summer. Je hebt het misschien online ook wel volle bak zien passeren. Die optredens van Jay-Z. Maar het is wel door één moment dat het compleet viraal is gegaan.

Ja, ja, Riri. Met name Rihanna, die stond daar op het podium en echt het hele publiek ging wild. Vooral de vrouw achter de camera. Ik denk dat die, ja, dat die toch 5 jaar van haar leven is verloren. Run This Town, die song die hoorde je natuurlijk. Er is natuurlijk heel veel meer met Rihanna en Jay-Z. En gewoon het besef dat ze al van 2016 niet meer op het echt getoerd heeft, op het podium heeft gestaan, was wel nog zo in 2023 natuurlijk, met de Super Bowl Halftime Show. Was een uitzondering. Maar wanneer komt ze terug? Dat is natuurlijk de vraag. Dat ze ervan genoten heeft, dat is wel duidelijk. Want dat gaf ze ook met heel veel overtuiging toe toen ze Bitch Better Have My Money aan het zingen was.

Oh my god, I miss this, y'all. Kom gewoon terug, Rihanna. We missen jou ook. Terug op

veel fans van Rihanna in de app. Amber onder andere laat weten, ja, Rihanna terug op tour, zeer graag. Als er nog iets op de bucketlist staat, dan is het concert meemaken van Rihanna. Goeie bucketlist. We gaan wel nog even moeten wachten, denk ik. M&M. Hier moet je gelukkig niet meer op wachten.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen.

0: zometeen met een grote verrassing van de Black Eyed Peas. Echt, het is een song. Ik had die zelf ook al misschien jaren niet meer gehoord. Daar komt zometeen verandering in.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar

Want op zaterdag 19 juli heeft hij zijn laatste optreden gegeven in Bretagne, in Frankrijk. En dan duidelijk gemaakt dat hij stopt met optreden. Jammer genoeg, Martin Solveig, een jaar geleden. Dit is nog

Janne momenteel haar koffer aan het pakken. Niet om op vakantie te vertrekken, maar wel op Girokamp. Maandag vertrekken ze, maar ik kan maar beter goed voorbereid zijn. Absoluut, Janne. Zeer goed bezig daar. Nu met Billie Eilish, Bad Guy.

de heerlijke intensiteit van One Republic in 10 tot 10 met All the Right Moves. Hier hoor je de songs die je misschien al een beetje vergeten was. En ik dacht, toen ik de lijst aan het overlopen was van mogelijkheden, ah, deze wil ik erin, deze wil ik erin. Maar we hebben natuurlijk maar een kort half uur. Morgen gelukkig opnieuw tussen 9:30 en 10:00 met 10 tot 10 hier in M&M Throwback. De dames van Little Mix, die maken een opwacht.

0: Young Money.
1: En dan op het einde rrtje van Nicki Minaj hoort erbij natuurlijk. 10 tot 10. We gaan er nog eentje opgeven. Deze is The Chainsmokers en Daya, Don't Let Me Down. En straks jouw M&M 50.

0: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Hele goedemorgen, het is 10 uur.
3: 14 nieuws.
2: Krijg je van Lotte Anneka.
4: De supporters van voetbalclub Antwerp zijn blij met de nieuwe eigenaars. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Voorzitter Dominique van Landeghem van de supportersfederatie reageert tevreden en hoopt dat de rust in de club nu terugkeert.
5: Blij opgelucht dat er eigenlijk een overname is. Het is een lastig seizoen geweest. Vooral terug stabiliteit, zowel financieel als sportief. Ik denk dat de mensen zijn met zaken verstand. Nu, een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Ik hoop ook dat er geluisterd wordt naar de fans, naar onze inbreng. Maar zij gaan van ons alle kansen krijgen en wij kijken heel positief naar de toekomst.
4: Vlozo, de koepel van onafhankelijke ouderenzorg, is tevreden met de 40 miljoen euro die Vlaanderen investeert in nieuwe woonzorgplaatsen. Een groot deel gaat naar kortverblijf. Ouderen krijgen dan meer kansen om langer thuis te blijven wonen en mantelzorgers krijgen meer ademruimte. Vlozo is blij met de investeringen, maar er is nog veel meer nodig, zegt Candice de Wind.
6: Ik vind dat heel mooi van de minister dat ze extra investeert in kortverblijf om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, maar op een bepaald moment zullen we ook extra woonzorgbedden nodig hebben. We weten uit een aantal studies dat we minstens een 7000-tal bedden zullen nodig hebben richting 2030. Dus in die zin is het een eerste stap, maar we hebben vooral nood aan een toekomstgericht en een wendbaar beleid.
4: Nu komen er 3500 plaatsen bij. Dat is de helft van het nodige aantal volgens Vlozo. De grote brand in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Er zal wel nog een hele dag nageblust moeten worden. Het vuur ontstond gisteren in een huis op zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Oslo en heeft zich dan zeer snel verspreid. Honderden mensen zijn geëvacueerd, er is voorlopig niemand vermist. Sinds deze ochtend zijn er blushelikopters ingezet. Dat kon afgelopen nacht niet omdat het nog bliksemde en donderde. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Canada van opzettelijke nalatigheid in het bosbeheer. In Canada woeden honderden bosbranden en die veroorzaken zware luchtvervuiling in grote Amerikaanse steden als Chicago, New York en Washington. Trump dreigt er nu mee om Canada nieuwe handelstarieven op te leggen, maar de Canadese premier Carney wijst erop dat klimaatverandering een gedeelde verantwoordelijkheid is. Nu nog zwaar bewolkt in de loop van de dag, klaart het wat op en is er een lichte kans op een bui tot 25 graden vandaag. Morgen krijgen we meer opklaringen. Ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft overwegend droog.
3: M&M.
7: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: M&M 50. Charlotte Siebe.
2: Ik kom recht van vakantie, helemaal klaar om samen met jou de M&M 50 van deze week te overlopen. Maar hoe zat het vorige week?
3: 3.
2: Vorige week was jouw nummer 3, Jamaican Bam Bam. Echt wel zomervibes, hè? En je zat duidelijk in de festivalsfeer, want 2.

Ja, we zijn goed vertrokken hoor. M&M 50. Op 49 staat de nieuwe song van Angèle, Dealen. Twee gezakt wel.

I Don't Know van Nina Black en Loud en I Do Know. Want het wordt gewoon een keileuke M&M 50. Ja, ik ben dus net terug van vakantie. En als ik zeg net, dan bedoel ik echt net. Ik ben deze nacht toegekomen, jawel. Ik ben naar Samos geweest, dat is een Grieks eiland. Prachtig, ik was helemaal in de Mamma Mia vibes. En nu kom ik hier aan. En nu is die hittegolf hier net gedaan. Dat kan je nu toch echt niet menen. Ik dacht, ik ben net goed gebruind, ook goed ingesmeerd met SPF 50, altijd. En de mensen zijn hier gewoon bruiner, zien eruit alsof dat ze meer in de zon hebben gezeten dan ik. Dat kan gewoon niet. Hoezo? Nu, ben jij op vakantie? Ga je nog op vakantie? Laat het zeker weten in de app van M&M. Ik ben altijd super benieuwd. En ik blijf ook nog graag even in de vakantiesfeer. En ik haal er ook meteen gewoon een nieuwe song bij. Maar voor ik dat ga doen, gaan we afscheid nemen van songs die het deze week niet overleefd hebben.

0: spatig.
1: Nieuw in de M&M 50.
0: Je hebt 47, Marshmallow en Kelsey Ballerina. Prachtige naam. Met Another Drink, dat mag voor mij een mocktail zijn met gember. Pas.

0: plaatsen gezakt. Zoo van Shakira. Ja, mannetjes, ik vroeg je daarnet, ga je op vakantie? Ben je misschien op vakantie? Want ik ben dus net terug van vakantie. Deze nacht, Samos, Griekenland, was fantastisch. Nu, ik vroeg je dus of jij op vakantie bent. En er zijn berichtjes binnengekomen in de app. Ik wil nog helemaal in die vakantiesfeer blijven. Bjorn, die zegt, wij gaan dinsdag met de camper naar Denemarken. Mega leuk. Dat lijkt me een mega, mega leuke vakantie. Maar ga je dan met de camper helemaal daar rijden of huur je er daarin? Dat vraag ik mij dan af. Céline Smout, leuke achternaam, stuurt... wij zijn onderweg naar de Elzastreek voor een weekje fietsen. Ah, wel, ik moet u zeggen, Céline, ik vraag me dat dan af. Heb je dan niet pijn aan je poep? Als je een hele week moet fietsen. Ik denk dat echt. Ik ben onlangs gaan mountainbiken met mijn vriendinnen. En echt, ik vond dat enorm pijnlijk aan de poep. Maar ik had ook wel niet een goed shortje daarvoor aan. Wat wel de bedoeling is meestal. Er komen nog veel berichtjes binnen. Ah, Weekend Tomorrowland zie ik hier ook. Heel veel plezier allemaal. Oh, dat is toch zalig, hè? Die vakantiesfeer.
1: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
1: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: Tradice!
3: De Vos Lemmes.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mail met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
6: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars?
5: Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: M&M
7: 50. 5

0: Rumors van Thomas Gray.
1: M&M 50.
0: En deze zak twee plaatsen. I'm Good van Jelly Roll staat op 43. Ga ik niet snappen dat hij zakt. Ik vind die zo ontzettend leuk. Luister maar.

Het is vertragen op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel, tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de snelweg nergens meer dan 5 minuten extra.

0: Ja, als je nog niet wakker was, dan ben je dat nu wel, denk ik, met de Loco Loco van Gordo en Renier Zonneveld. Een hele goedemorgen. Ja, ik krijg hier hele leuke berichtjes soms in de app van M&M. En zo'n dingen vind ik ook altijd grappig. Axel de Smet die stuurt: hey M&M, we zijn aan het rijden richting Lyon, maar er is file. Kunnen jullie zeggen dat mijn papa, Dennis, goed bezig is met rijden? Ah wel, ik zal het eens zeggen. Dag papa Dennis, je bent heel goed bezig met rijden daar in de file in Lyon. Ik hoop dat het daar wat gezellig is. Tap enkele mopjes samen. Het kan maar gezellig zijn en ik zal zorgen voor de goede muziek. Want dit is echt wel jouw M&M 50. Zo net kreeg ik een berichtje van Luc in de app van M&M. En die zei, ik had gezegd jullie M&M 50. En die zei, ja nee, het is jouw M&M 50. En ik denk, nee, dat is niet waar. Want ik kies de muziek niet. Dat die kies jij. Dat doe je op VRT Max. Elke week kan je daar stemmen voor jouw top 3. En dan elke zaterdag van 10 tot 1 komen wij hier samen. En dan is het gewoon jouw M&M 50, jouw favoriete muziek van het moment. Tellen we samen af. En het is echt wel van jou, want soms probeer ik hier nummers populair te maken. Ik heb dat eens geprobeerd met een nummer van Elvis Presley. De kenners weten dat. En dat is gewoon niet gelukt. Ik raak niet de lijst in. Mensen stemmen er niet voor. Maar dat is oké. Dat is oké, want ik vind het gewoon leuk om samen jouw favoriete hits te overlopen. En zometeen krijg je Yesterday, Today, Tomorrow van Berre.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Richie. Deze week kom je bij Spar voor...
14: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
13: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: De genomineerden, die zijn er al.
16: Nu nog de zomerhit.
15: Wie wint VRT Zomerhit?
16: Dat bepaal jij.
15: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
17: Het is pas echt zomer met...
18: VRT Zomerhit.
19: M&M.

0: Het is bijna 10:45. Een hele goede morgen.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de M&M 50.
0: Ja, jouw hoogste nieuwe is Sola. Komt binnen op 39. Helemaal zomerse vibe. En een videoclip doet me denken aan 2015.

0: Ja, het is nog geen 11 uur en het is hier gewoon al een dik feest bij de M&M 50. Een hele goede morgen. Ja, 10 om te zien is nog maar net geweest, die opnames daar. Maar er komt nu al een genomineerde voor Zomerhit. Zomerhit, dat is Bas Serra. Dat was de winnaar van The Voice dit jaar. En hij heeft zijn song All Because of You. Op VRT Max kan je trouwens stemmen voor jouw favoriete zomerhitter. En misschien is deze dat wel, er komen er nog aan, zomerhitters. Is dat het woord ervoor? Ik weet het niet. Ik vind het goed. Alleszins, er komen er nog aan. Deze is Bas Serra met All Because of You.
1: M&M 50.

0: Eco City
1: en Rico Planet.
0: Bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart.
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op rico.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
3: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Hele goedemorgen, het is 11 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Krijg je van Lotte Annika.
10: De supporters van voetbalclub Antwerp zijn blij met de nieuwe eigenaars. Ondernemer Paul Gijsens heeft de club aan een investeringsgroep verkocht met onder meer Wouter van den Houten en ex-speler Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Oudspeler Toby Alderweireld in het bestuur is een meerwaarde, zegt voorzitter van de supportersfederatie Dominique van Landegem.
11: Een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Toby is voor ons een van de grootste clubiconen die onze club ooit heeft gehad. Het feit dat hij zich mee achter dit initiatief schaart, geeft hem toch meer vertrouwen. Is ook iemand die dicht bij de supporters staat, dus ik neem aan dat het naar communicatie toe dan ook wel een voordeel zal zijn.
10: Zorgnet Icuro, de Vlaamse koepel van zorginstellingen, is tevreden met de investeringen in de nieuwe woonzorgplaatsen. Vlaanderen maakt ruim 40 miljoen euro vrij voor 3500 nieuwe plekken. Een groot deel gaat naar kort verblijf. Daar kunnen ouderen tijdelijk terecht als thuiswonen even niet lukt, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. En zo krijgen mantelzorgers meer ademruimte. Het is een eerste stap in de goede richting, zegt Marco Kloet van Zorgnet Icuro.
12: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen gezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
10: Er is brand uitgebroken in een ontsiltingsinstallatie in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. Het is de tweede dag op rij dat Iran zo'n installatie aanvalt. Daarmee wordt zeewater omgezet in drinkbaar water. En Kuwait haalt zo'n 90% van al zijn drinkbaar water uit zo'n ontsiltingsinstallatie. De Verenigde Staten hebben ook een ontsiltingsinstallatie aangevallen in Iran. Daarom zitten 10.000 mensen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water. Al een week lang voert de Verenigde Staten opnieuw aanvallen uit op Iran. En Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten, waar de Amerikanen militaire infrastructuur hebben. Om 2:30 beginnen de renners aan de 14e etappe in de Tour. Een bergrit met 3 cols van de eerste categorie. Onze landgenoot Ramses de Bruyne, die verschijnt niet aan de start. Hij kreeg afgelopen nacht koorts. En dan nog het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder en ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen.
13: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
14: M&M.
15: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
16: Charlotte Siebe.
17: Ja, ik heb een beetje het gevoel dat ik hier gewoon de preboost van dag 2 van Tomorrowland aan het organiseren ben. Op 34, Madison van Milk Inc.

0: helemaal klaar voor een feestje. Misschien ben je wel op Tomorrowland.
1: M&M 50.
0: Ja, en deze staat op 33. Stijgt 6 plaatsen. Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Ze is op tour ook.

Luc stuurt in de app van M&M. Dat is mijn nummer 1, Free Your Mind. Mocht veel hoger staan, maar ja, zegt hij. Ja, kijk, dat is de M&M 50. We doen het met z'n allen samen. M&M 50. Ja, en deze die mag van mij veel hoger staan. Drop Dead van Olivia Rodrigo. Ik vind eigenlijk heel haar nieuwe album mag van mij hierop staan. Ik vind het fantastisch. Deze is een van mijn favorietjes op 30.

0: Geweldige song toch, Drop Dead van Olivia Rodrigo op 30. Maar misschien vraag jij je af, hoe zorg ik nu dat mijn favoriete songs hier in de M&M 50 raken? Ah wel, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Je gaat naar VRT Max, je stemt daar voor jouw top 3. En dan tellen wij elke zaterdag van 10 tot 1 hier samen af naar jouw nummer 1. Van 50 naar 1 tellen we. En het is altijd fantastisch leuk, alleen maar goede songs zoals zo meteen I Just Might van Bruno Mars.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
4: M&M 50.

En Boston staat op 28. M&M 50. En deze stijgt 10 plaatsen. En dat is niet de sterkste stijger. Komt consequent de M&M 50 binnen met hits. Met Undressed, Homewrecker en nu met My Body Isn't Ready. Het is

Op de Antwerpse ring, 10 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel, 5 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Elders lichte vertragingen.

0: gekozen.
1: Charlotte Siebe.
2: Zesentwintig.

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dit is de sterkste stijger in de M&M 50.
0: Ja, het gaat alle kanten op voor Bruno Mars in de M&M 50. Met I Just Might zakt hier 11. En met deze stijgt hier maar liefst 18. Dat is enorm veel. On My Soul, zijn allernieuwste, komt op 25.

stijgt er 2. Plastic Paradise van Laura Tesoro. Ja, en dat is ook een zomerhitter, hè. We hebben het daarnet gezegd, we hebben er een woord opgeplakt. Een zomerhitter. Dat is een, iemand die meedoet aan zomerhit. En Laura Tesoro is er zo eentje. Want ja, ook dit jaar gaat dat horen in Blankenbergen. Die grote finale die is op zaterdag 29 augustus. En dan wordt er dus bepaald wie dat de opvolger wordt van Pommelien Thijs. 20 artiesten gaan strijden om die trofee. Trofee, zei ik nu, hè? Trofee. Ja, als jij wilt gaan kijken naar die liveshows, dat kan. Dat is op 28 en 29 juli en op 4 en 5 augustus. Topartiesten. Aaron Blommaert komt er ook nog aan. Kadri is daar. Meteor is daar. Komt er ook nog aan. Camille, Gert Vrulst, James Cook. Kan allemaal. Je kan het allemaal bekijken op VRT Max. En daar kan je ook stemmen voor de MNM50. Niet vergeten, hè, stem daar even voor je top 3. En dat maakt gewoon deze lijst voor jou zoveel, zoveel leuker.

0: luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met

0: soms dan is de big hit er toch echt gewoon boem, patat, op, hè. M&M. En deze is voor mij er echt gewoon boempatat op. Het is Pile, de gospel version. Moet erbij zeggen dat het wel met AI ook is gemaakt, deels. Van Mauvais Joe en Kano Choir. Enjoy. M&M.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit. Oh,
1: Pile. Mauvais Joe, Pile.

0: Ik ben eigenlijk sinds kort keiharde fan geworden van Sienna Spiro. Ik heb haar eens opgezocht, wat liedjes nog geluisterd. Ze is fantastisch goed en ik ben heel blij dat Material Lover in M&M 50 staat. Ja, en er is weer eentje daar. We hebben er al twee gehad. De zomerhitters. Ik vind het zo goed dat ik gewoon die titel daarop heb geplakt. We doen er allemaal met mee. Het is een zomerhitter. Weer een zomerhitter. Hoe dan ook. Van Maxim en Babette. Zij doen ook mee. Zij strijden samen met 19 anderen om die titel van zomerhitwinnaar. Daar in Blankenbergen. En staat hier ook natuurlijk in de M&M 50. Op 17.
1: M&M 50.
0: Ik bedoel 19.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op crosstomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Hele goede middag, het is 12 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Krijg je van Lotte Anneka.
4: De minimale dienstverlening in gevangenissen moet vanaf stakingsdag 1 gegarandeerd worden. Bij stakingen in de gevangenissen zal er voortaan vanaf dag 1 van de staking personeel kunnen worden opgevorderd om de minimale dienstverlening te garanderen. Dat heeft de federale regering beslist. Tot nu kon dat enkel bij stakingen vanaf meer dan 2 dagen. Bij stakingen moest vaak politie ingezet worden om cipiers te vervangen. Geen ideale situatie, want volgens de minister brengt zo'n onderbezetting bij stakingen veel risico's met zich mee voor de veiligheid van gevangenen en het personeel zelf. Maar de Christelijke Vakbond noemt de beslissing nu onverstandig, zegt Johan Lippens van ACV.
5: Wij stellen ons toch ernstig de vraag wat dat zal oplossen naar ontevredenheid, naar arbeidsomstandigheden en naar opvangomstandigheden van de gedetineerden. Volgens ons zal dat geen enkel verschil maken en focust de minister en de regering hier op de verkeerde prioriteiten.
4: Het wordt dit weekend erg druk op de Europese wegen. Mobiliteitsorganisatie Touring geeft code rood voor Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Daar zijn momenteel onder meer problemen aan de Gotthardtunnel in Zwitserland. Op de A12 in zuidelijke richting staat daar momenteel zo'n 20 kilometer file. Dat komt overeen met een wachttijd van ruim 3 uur. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje is nog niet onder controle. Het vuur heeft daar al meer dan 15.000 hectare in de as gelegd. Meer dan 1.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. De brand is de grootste tot nu toe deze zomer in Spanje. Voor het blussen is ook een speciale legereenheid ingeschakeld en meer dan 20 blustoestellen. Er is ook brand uitgebroken in een drinkwaterinfrastructuur in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. Daarmee zetten ze zeewater om in drinkbaar water. Het is de 2e dag op rij dat Iran zo'n installatie aanvalt. En de Verenigde Staten hebben ook zo'n installatie aangevallen in Iran. Daarom zitten 10.000 mensen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water. Al een week lang voeren de Verenigde Staten opnieuw aanvallen uit op Iran. En Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten, waar de Amerikanen militaire infrastructuur hebben. En dan nog het weer. Eerst nog zwaar bewolkt, daarna geleidelijk opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken en na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er wat kans op gedruppel. Dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden.
3: M&M.
6: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: Charlotte Siebe.
2: Ja, het laatste uur van de M&M 50, dus alleen maar jouw topsongs. Klaar om uw weekend met knallers te starten, zoals jouw 17.

0: Olivia Dean, altijd goed op jouw zaterdag.
1: M&M 50.
0: Als er nu één zomerhitter is waar je op moet stemmen van mij, dan is dat Judith met I'd Love to Be in Love. Geweldige stok.

Van Lost Frequencies. Alleen maar goede vibes deze ochtend. Middag eigenlijk al, hè. M&M 50. Zakt 4 plaatsen, komt zo op 14. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.

0: Ja, Edge of Desire. Els Cornet die stuurt in de app van M&M. Van mij mag dat in de top 3 staan. Ah wel, we zijn aan het aftellen, want het is het laatste uur. Het komt eraan, die top 3 van de M&M 50. Dus dit is ook het moment dat jij stuurt in de app van M&M wie van jou op nummer 1 mag staan. Ik ben benieuwd.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Zee de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie visk.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: M&M.
1: M&M 50. 12.
9: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Kingdom of Fear van Cameron Wittkamp. Dat is toch echt een steengoede song. Staat op 11. Ja, ik vroeg je natuurlijk wie voor jou die nummer 1 is. En Suzanne die stuurt, hallo, ik ben Olivia. Ik ga straks naar Oostende, naar Meteor. En ga direct vertrekken. En ik ben naar Tien om te zien geweest. En ik heb een hand gekregen en een foto van Meteor. Meteor is echt de zomerhit, zegt ze ook. Ja, heel veel zomerhitters, hè. Dat woord hebben we hier uitgevonden. Die hier langskomen in de M&M 50. En Lindsay Klauw die zegt ook, hoop dat tranen van goud van Aaron en Zoe teruggestegen zijn. Ah wel, Zoe ze zijn nog niet... Lang, Zoe, zeg ik al. Ja, je bent Lindsay, Zoe is een zangeres. Lindsay, ze zijn nog niet langs geweest, dus dat is een heel, heel, heel goed teken. Voordat we trouwens die top 10 ingaan, gaan we nog eens even kijken naar hoe dat die top 3 van de vorige week in elkaar zat, hè?
1: 3.
0: Dan had je Jamaican Bam Bam, echt wel de zomers vibes op 3. Dit is voor mij echt zo'n goed feestje. Het Scandi House duo De Bausa met Magnetic stond op 2. En of het WK-lied het overleefd heeft deze week, dat gaan we te weten komen van Shakira en Bert.

de Antwerpse ring. Ring is er 10 minuten erbij, sorry. Richting Gent tussen Berchem en de Kerendietunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Lichte vertraging is er ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En richting kust op de E40 tussen Merelbeke en Sint-Denijs-Westrum. Naar Brussel is er hinder door een defect voertuig op de afrit in Wetteren.

Bebe Rexha en Faithless met New Religion. MNM. Veel berichtjes in de app van MNM, maar deze blijft. Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levé. Min 1, maar staat nog altijd op 7. En kan je ook verstemmen voor Zomerrit.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: M&M Live.
3: Dit, ah wel Luc, het zou zomaar eens kunnen. Stemmen moet je doen op 14 Max.
4: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
10: M&M
11: 50.

eerlijk. Van mij mag deze misschien wel in de top 3 van de M&M 50, denk ik. Als het aan mij lag. Maar ja, mannetjes, we weten nu al dat het helemaal niet aan mij ligt. Ah nee, het ligt aan jou, want jij stemt natuurlijk op VRT Max voor die M&M 50. En het is zover. Het is tijd voor jouw top 3. We weten al één ding. En dat is dat jouw nummer 2 van vorige week gewoon eruit gebonjourd is geweest. Dat is de Bausa met Magnetic. Goede song, maar ja, net niet goed genoeg. M&M 50 moet te streng zijn, mannetjes. Er wordt gestemd. Ja, kijk, het is wat het is. Heel veel berichtjes over de zomerhitters. Dat is ons nieuwe woord dat we hier vandaag hebben uitgevonden. Dat die op 1 moeten staan. Maar dat is deze week, ja, ook nog niet gelukt. Ze zijn gepasseerd, hè, mannetjes. Ze zitten niet in die top 3. Maar wie is dat dan wel? Er zit een nieuwe bij. Staat Daidai nog steeds op 1? Kijk, we komen het gewoon nu te weten. M&M 50.

0: 50. Ja, mannetjes, het is zover. Jouw nummer 1 is nog altijd Dai Dai van Shakira en Burna Boy. Morgen de finale van het WK. Woehoe!
1: MNM. Dit is jouw nummer 1 in de MNM 50.

0: Brico City
1: en Brico Planet.
0: Bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart.
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

0: Bijvoorbeeld de korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: 14 nieuws.
2: Dit is Lotte Anneke.
4: Het is druk op de Europese wegen. In Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland geldt code rood voor verkeersdrukte. Er zijn onder meer problemen rond Parijs in Frankrijk en van en naar de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Maar het grootste knelpunt is de Gotthardtunnel in Zwitserland. Daar staat momenteel zo'n 20 kilometer file in beide richtingen en dat komt overeen met een wachttijd van 3 uur. Jan Kreten van de VAP.
5: Ik denk dat het beter is om via Oostenrijk naar Italië te gaan via de Brennerpas richting Zwitserland. Het is daar druk, maar toch iets minder problematisch. Dus vanuit Vlaanderen richting München, Innsbruck, de Brennerpas naar Italië. Ik wil eraan herinneren dat we gisteren aangeraden hadden om beter niet vandaag op vakantie te vertrekken, maar dat op zondag te doen.
4: Bij stakingen in de gevangenissen zal er voortaan vanaf dag 1 van de staking personeel kunnen worden opgevorderd om de minimale dienstverlening te garanderen. Dat heeft de federale regering beslist. Tot nu kon dat pas bij stakingen van meer dan 2 dagen. Het afgelopen jaar moest de politie vaak ingezet worden bij stakingen om cipiers te vervangen, maar volgens de minister brengt zo'n onderbezetting bij stakingen veel risico's met zich mee voor de veiligheid van de gevangenen en het personeel zelf. De christelijke vakbond noemt het een onverstandige beslissing, zegt Johan Lippens.
6: Wij stellen ons toch ernstig de vraag wat dat zal oplossen naar ontevredenheid, naar arbeidsomstandigheden en naar opvangomstandigheden van de gedetineerden. Volgens ons zal dat geen enkel verschil maken en focust de minister en de regering hier op de verkeerde prioriteiten.
4: De natuurbrand in het zuiden van Noorwegen bij Drammen is dan toch nog niet onder controle, dat meldt de brandweer. Het vuur brandt nog steeds, maar het zou niet meer verder uitbreiden. 400 mensen zijn al geëvacueerd, meer dan 100 huizen zijn verwoest. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En ook in Spanje, in Zaragoza, is het vuur nog niet onder controle. Daar is al meer dan 15.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1000 mensen hebben daar hun huis moeten verlaten. Vanmiddag klaart het op tot 24 graden. Ook morgen eerst wat wolken. Na de middag bredere opklaringen tot 23 graden dan. Maandag is er kans op wat gedruppel. Dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden. M&M.
2: Geen beter begin liever van deze zomerse zaterdag dan Dua Lipa en Angèle samen op een plaat. Dit is Fever.

Only Girl in the World. Een hele goede middag op deze zaterdag 18 juli. Ik blijf bij jou tot 6 uur, 5 uur lang met die official Sound of Summer. En ik start met een song waar onze Noorderburen niet over uitgepraat raken. Anton schreef de enige speciaal voor het festivalseizoen na een heel persoonlijk album waar we graag iets met meer energie doen. Maar in Nederland gaat het toch vooral over die ene zin. Ik ben een van de geheimen die met niemand deelt, want volgens de roddelpers zou dat over prinses Alexia gaan. Oeh.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

0: Het grootste dance en EDM-festival ter wereld is weer terug deze zomer natuurlijk. Tomorrowland. Twee weekends lang. Echt, ja, top DJ's van over de hele wereld. Toonaangevende mensen. Maar jij kan genieten. En het voordeel is dat we een hele hoop van Tomorrowland gewoon uitzetten op 14 Max. Je kan het live volgen vanaf 2 uur. De hele festivaldag tot vanavond. Het einde eigenlijk. Hè. En wie staat daar vanavond helemaal op het einde? Dat is David Guetta. Die sluit de mainstage af vandaag. Maar iets die daar ook staat, dat is John Newman. Die staat ook op de mainstage om 8 uur. Als ik mij niet vergis, kan je dus ook live volgen op 14 Max. Dit is een van zijn klassiekers. Love Me Again.
1: Eminem. The official

Straks heb ik muziek van een hele coole nieuwe artiesten. Eerst is het bijna 1:30. En op de E40 richting kust is er 1 uur file tussen Sint-Denijs-Westrum en Drongen. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Elders op de snelweg wat lichte vertragingen.

Tijd voor de nieuwe naam hier op M&M. Freya Sky. Ze is 16-jarig, maar komt uit Engeland. Je kent haar misschien als Nova Bright uit Zombies 4. En met deze plaat werd ze een van de jongste artiesten met een top 10 hit op de Amerikaanse radio sinds Olivia Rodrigo. Om van een hit te spreken, het is een plaat over gecoast worden. Iets wat herkenbaar is natuurlijk. Hè? En dit is Silent Treatment van Freya Sky. Komt er nu aan. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: naar je toe met Like Me, Walk and Play.
1: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Oh ja.
0: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: The official
4: sound of summer.
3: Sound of summer.
4: M-M-M.
3: Hey, dit is Wannes en ik ga met een cocktail in de hand doorheen het

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

song van een generatie, hoor, deze. Story of My Life, wat een song. Mr. Belt en Weasel die draaiden tijdens hun DJ-set de stem van Whitney Houston en zagen hoe zelfs het jongste publiek elk woord meezong. Ze kennen gewoon Whitney Houston, because she's a queen, she's a legend. Dus maakten er zelf een plaats van. Dit is It's Not Right, But It's Okay.

weetjes in de app van M&M van mensen die onderweg zijn naar vakantie. Ja, die staan hier en daar wel wat in de file, want het is een hele drukke verkeersdag. Veel mensen vertrekken op vakantie. Beter morgen vertrekken als je nog de keuze hebt. Nu een van de sterkste stemmen van het moment. Ray, dit is Escapism.

0: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
6: De genomineerden, die zijn er al.
8: Nu nog de zomerhit.
6: Wie wint VRT Zomerhit?
8: Dat bepaal jij.
6: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
8: Het is pas echt zomer met...
7: VRT Zomerhit.
9: Goedemiddag, het is 2 uur.
8: VRT Nieuws.
9: En dit is Lotte Aneke.
10: Op de Gentse feesten zal de vlasmarkt niet meer afgesloten worden bij drukte. Die nieuwe maatregel ging gisteren voor het eerst in. Er waren aparte in- en uitgangen gemaakt om de bezoekersstroom daar te reguleren. Om 2:30 stopt de muziek op de andere pleinen, waardoor er een grote toestroom is naar de vlasmarkt en Trefpunt. De maatregel had op dat moment het omgekeerde effect, zegt Matthias Termout, de bestuurder van de vlasmarkt.
11: Op het moment dat we aan maximum capaciteit kwamen en dat de uitstroom op gang kwam, wij moeten vaststellen dat met de maatregelen die er waren, een overleg met de politie, dat er gekeken moest worden om alles open te zetten, om druk van de ketel te halen. Er waren een aantal incidenten aan de in- en de uitgangen door de drukte daar, die zich verplaatst hebben naar daar, in plaats van op de markt, doordat er op de markt helemaal nog plaats was. En vandaag is de keuze geweest om het toch open te zetten.
10: Als het de komende dagen te druk wordt, zullen de andere pleinen een uur langer muziek mogen spelen om de toestroom te beperken. De federale regering wil de dienstroosters van werknemers flexibeler maken, door werkuren niet meer op maandbasis, maar op een jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je in bepaalde periodes meer kunnen werken en in andere periodes minder voor hetzelfde maandloon. Over de details moet wel nog verder onderhandeld worden, want de regeling kan voor de regeringspartij vooruit alleen maar als er een premie komt die de koopkracht van werknemers beschermt. Dat zegt vicepremier Frank van den Broeke.
12: Ik ben heel duidelijk geweest tegenover mijn collega's. Als we niet een hele concrete koopkrachtpremie kunnen geven voor werknemers die in zo'n schema van annualisering stappen, waardoor ze geen verlies lijden in vergelijking met iemand die vandaag gewoon klassieke overuren zou doen en daar dus eigenlijk wel extra voor krijgt, dan zal dat er niet komen.
10: Zo'n 30 minuten geleden zijn de renners begonnen aan de 14e rit in de Ronde van Frankrijk. Een etappe in de Vogezen met 3 beklimmingen van eerste categorie. De West-Vlaming Ramses de Bruyne verscheen niet aan de start. Hij werd afgelopen nacht ziek. Geleidelijk aan opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken. Na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er wat kans op gedruppel. Dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden.
13: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
14: M&M.
9: En zometeen de mooiste man ter wereld, Shawn Mendes met Mercy, krijg je na Unlock the Chainsmokers en May Stevens met Jungle.

Tijd voor een van onze zomerhit genomineerde Lieden de Douw. Stem ik aan elke week op jouw favoriet via VRT Max. Dit is Plankgas. Volume omhoog.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
5: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
6: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
3: Nu op VRT Max.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: M&M.

and How Beautiful This Life Is. Je gaat nog mee kunnen zingen hoor, zometeen. In volle borst, Jessie J en Domino. Dat is een liedje uit 2011 alweer, zeg. Amai, maar wat een song.

Nog een keer. Nog een keer. Dat was de laatste keer. Natasha Bedingfield komt eraan, dus zometeen. Het is bijna 2:30 en op de E40 richting kust is er 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en Aalter. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland vertraging door een ongeval in Borgerhout. Eén rijstrook is dicht daar. Elders enkel lichte vertragingen.

Even opletten nog. Want de politie die waarschuwt voor een brandend voertuig op de E17 van Kortrijk naar Gent, voorbij Kortrijk-Oost. De rechterrijstrook is daar dus dicht. Een brandend voertuig op de E17 van Kortrijk naar Gent, voorbij Kortrijk-Oost. De rechterrijstrook is dicht. Nu schakelen we een versnelling hoger, want het is Tomorrowland weekend natuurlijk. En dit is de sound van het festival bij Gordo en Reinier Zonneveld. Met Loco Loco.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ad Inferos. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Wat was dat?
7: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
6: Flashy.
7: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
8: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
11: en de Ketnetrappers van Hallo Kroket.
10: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
12: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
13: Honda, the power of dreams. Ja.

0: solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: M&M Live.

met Kimbra. Somebody that I used to know. Beetje rustgevende muziek op zaterdagnamiddag. Mag af en toe ook. Maar Calvin Harris, die denkt daar anders over. Want als je het tempo toch een klein beetje wil verhogen, zoals Saskia Verhoeven in de app van M&M, die gaat straks een tuinfeestje vieren. Ik hoop dat het droog blijft, Saskia. Als we aan de lucht te zien, weet ik het niet zeker. Maar Calvin Harris brengt de party mood er sowieso in voor jou. Dit is Blessings. Make life. M&M.

en I'm good. Ondertussen een berichtje in de app van M&M van Nico Kastelein. Die wordt 40 vandaag. Een gelukkige verjaardag. Speciaal voor jou, Nico, heb ik Bruno Mars met Mario meegenomen zometeen. Echt een topsong. Het is voor na Tate McRae en

0: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
5: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Go Yellow!
9: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Goedemiddag, het is 3 uur.
12: 14 nieuws.
11: Met Lotte Aneka.
13: De renners zijn bezig aan de 14e rit in de Ronde van Frankrijk. En dat is een rit door de Vogezen met 3 beklimmingen van eerste categorie. De eerste beklimming is al achter de rug. Christophe van de Goor, wat heeft dat al opgeleverd?
14: Wel, vooral wisselende situaties. We hebben vooraan een vijftal leiders met daarbij Richard Carapaz, een ex-winnaar van de Ronde van Italië, ex-Olympisch kampioen.

0: Tadej Pogacar. Vooralsnog maakt hij zich nergens druk in, want het is nog ver. En het zijn nog veel Vogese kools die moeten verteerd en verorberd worden. 100 kilometer tot aan de streep.
1: Dankjewel, Christophe. Op de Gentse feesten zal de Vlasmarkt niet meer afgesloten worden bij drukte. Om 2:30 stopt de muziek op de andere pleinen, waardoor er een grote toestroom is naar de Vlasmarkt en Trefpunt. Daarom waren er sinds dit jaar nieuwe aparte in- en uitgangen. Maar die hadden gisteren het omgekeerde effect, zegt de Gentse politie.
2: We hadden zien dat er ook een beetje ongeduld en onbegrip was. We zijn te plaatsen gaan, hebben eerst proberen bemiddelen en de zaken te regelen. Maar we hebben dat nu geëvalueerd en we hebben beslist van... Kijk, we gaan de Vlasmarkt niet meer afsluiten tijdens deze Gentse feesten.
1: Als het de komende dagen nog te druk wordt, zullen de andere pleinen een uur langer muziek mogen spelen om de toestroom te beperken. In Rusland zijn 8 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen op 2 distributiecentra van een online winkel. Er zijn ook 10 gewonden gevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft de aanvallen bevestigd. Volgens Zelensky werden de distributiecentra gebruikt om drone-onderdelen binnen te smokkelen. De voorbije maanden heeft Oekraïne vooral olie-infrastructuur in Rusland aangevallen om de oorlogseconomie van Rusland te raken. In het tennis heeft onze landgenoot Rafael Collignon zich voor het eerst geplaatst voor een finale van een ATP-toernooi. Hij won de halve finale in het Zwitserse Gstaad in 3 sets van de Argentijn Cerundolo. In het zuidoosten van het land zijn er aanvankelijk zonnige perioden. Later vandaag wordt het overal wisselend bewolkt. Morgen start wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel. Na de middag krijgen we meer zon tot 23 graden. Maandag is er kans op een lokale bui. Dinsdag meer zon en 25 graden. M&M.
3: Zometeen neem ik jou een soort van mee naar Tomorrowland. Dat is voor Na Marshmallow en Sabrina Carpenter.

voel je al een beetje op Tomorrowland? Want dat is toch wel een klein beetje de bedoeling. En als je nog meer het gevoel wilt hebben van op Tomorrowland te staan op de Holy Grounds, dan moet je even naar VRT Max gaan. Want dan kan je de main stage volgen tot vanavond laat. En wie staat daar vanavond laat op dat podium om de main stage af te sluiten? Toch wel David Guetta zeker. Die man heeft ontzettend veel hits. Heel benieuwd of hij ze allemaal in één DJ-set gepropt krijgt. Maar als ik er eentje zelf mag uitkiezen, dan toch wel deze J-Lo en David Guetta met Save Me Tonight.

0: Brico City
1: en Brico Planet.
0: Bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart.
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Deze week kom je bij Spar voor...
0: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
0: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Last Frequencies. Hou je klaar, want zometeen draai ik de big hit van deze week. Pile van Move Joe. Die ga je sowieso kennen. Dit is mega viral zomersong die je overal hoort. Met dat refreintje over Michael Jackson. Eerst deze nog. Katy Perry met The One That Got Away.

Alesso en Zara Larsson met Words. Het is bijna 3:30. En op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. De weg is er vrijgemaakt. Elders enkel lichte vertragingen.

ken jij die danceklassieker God is a DJ? Alwel, Bebe Rexha heeft er een nieuwe versie van gemaakt, samen met Faithless. Dit is A New Religion, niet God is a DJ.

0: VRT Max.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: M&M.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

0: through the phone.
1: Ed Sheeran.
0: Wait for me to come home.
1: Met een Photograph. M&M. En nu een hypnotiserende plaat van een van de grootste namen uit de elektronische muziek natuurlijk. Enema samen met Ellie Goulding. Dit is Hypnotized.

morgen is het zover. De finale van het WK voetbal met een halftime show. Voor de eerste keer vol sterren. Madonna, Shakira, Justin Bieber en ook BTS. En over K-pop gesproken, hier is Jisoo van Blackpink samen met Zayn. Dit is Eyes Closed.

0: wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissen.
4: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Goedemiddag, het is 4 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Lotte Anaka.
9: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan hun derde beklimming. De renners rijden op dit moment de Ballon d'Alsace op in de Vogezen. Christophe van der Goor, wat is de situatie?
10: Wel, nog altijd 6 leiders. Einel Rubio, een Colombiaan. De 2 broers uit Noorwegen, Tobias en Anders Johannessen. Valentin Paapijter, een Fransman. En 2 ploegmaats, Richard Carapaz en Ben Healy. Die hebben een voorsprong van een dikke 2 minuten op het peloton. Gele trui. Daartussen hangt nog een groep met onder meer Tom Pidcock en Lennart van Eetveld, onze landgenoot. Dat is de situatie. Maar eigenlijk moet alles nog losbarsten in deze Vogese etappe.
9: Dankjewel, Christophe. Ouders kunnen hun stilgeboren kindje naast een voornaam nu ook een familienaam geven. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Vanaf een zwangerschap van tenminste 20 weken kunnen ouders een akte van hun stilgeboren kind laten opmaken bij de burgerlijke stand. Tot nu toe stond daar enkel een voornaam in, binnenkort dus ook een familienaam. De terminologie wordt ook aangepast. Het wordt een akte van een stilgeboren kind in plaats van een levensloos kind. In Duitsland heeft een prominente conservatieve politicus ontslag genomen. Jens Spahn kreeg kritiek omdat hij met zijn echtgenoot een kind had gekregen via een Amerikaanse draagmoeder. Opvallend, want die praktijk is verboden in Duitsland. En in het Duitse parlement is Jens Spahn fractievoorzitter van de CDU, de partij van bondskanselier Merz. En die partij verzet zich net sterk tegen draagmoederschap. In Schotland woedt er al 4 dagen een brand in de Cairngorms. Dat is het grootste nationaal park van het Verenigd Koninkrijk. Het ligt in de Schotse Highlands en is heel populair bij toeristen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Honderden brandweerlieden zijn in de weer op moeilijk toegankelijk terrein en blushelikopters moeten water halen uit een nabijgelegen meer. Geleidelijk aan meer opklaringen en tot 24 graden. Vanavond wordt het overal wisselend bewolkt. Morgen start wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel. Na de middag krijgen we meer zon tot 23 graden. Maandag dan is er kans op een lokale bui. Dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden.
8: M&M.
7: Ik haal de vibes van Tomorrowland toch nog maar eens naar hier door. De radio rechtstreeks naar jou. Nu met Tiësto en Moaki.

Als je niet weet wat we doen op deze zaterdag, dan kan je altijd even naar VRT Max gaan en stemmen voor jouw favoriet VRT Zomerhit genomineerde. En dat is, ja, misschien wel Judith. Zij is ook genomineerd met I'd Love to Be in Love.

0: Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Tomorrowland, het grootste dance- en EDM-festival ter wereld, is in volle gang. De eerste zaterdag, volgend weekend nog een volledig weekend Tomorrowland. Maar vandaag eerst doorkomen. En dat kan je op een hele fijne manier, want je kan alles van de mainstage live volgen op VRT Max. Ja, ja, van begin tot einde sinds 2 uur deze middag. En het einde mag je vrij letterlijk nemen, want vanavond sluit om 11:30 David Guetta de mainstage af. Dat wil je gezien hebben. En wie daar momenteel de boel in vuur en vlam aan het zetten is, dat zijn Evertrop en Omdat Het Kan. En Omdat Het Kan wil ik even horen hoe dat er op dit moment aan toe gaat. Want we kunnen live overschakelen naar VRT Max. Ja.

klinkt alsof het daar een dik feestje is. Op dit moment dus live op de main stage van Tomorrowland. Evertrop. En omdat het kan... Ja, als je de rest van de set wil volgen, dan moet je even naar VRT Max gaan. Dat is het enige dat ik jou kan meegeven. We gaan nu ook naar ze luisteren, naar Omella Pata. M&M. The official set.

ideale roadtrip song. Get rockin' all summer long. Als je lang in de auto zit vandaag of morgen, het is een heel druk reisweekend. En dan is deze wel echt ideaal om op te zetten. Hè. We zorgen voor goede muziek vandaag hier op M&M. Die trend blijven verder zetten. Met nu, niemand minder dan Kelly Clarkson en Since You've Been Gone. M&M. Boxstorms.

was zo hard aan het meezingen dat ik per ongeluk mijn microfoon likte. Mijn tong hing er gewoon uit tijdens deze. Kelly Clarkson en Since You've Been Gone. Meezingen kan je nu ook doen met muziek van hier Vlaamse bodem en Nederlandse. Maxim en Babette.

Jam.fm. Hallo, ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo! Fantastisch, tot in de studio.

Bruce en Dynamite. M&M. Iets op positief nieuws voor Griet. Ze moet geopereerd worden aan haar knie, stuurt ze in de app van M&M. Maar Damiano David geeft haar altijd een klein beetje een rustig gevoel, omdat ze een beetje bang is voor de operatie. Alwel Griet, hier is Damiano, helemaal solo voor jou en Next Summer.

is daar enorm gezellig in de auto bij Marie Verbrugge, 24 jaar uit Gent. Stuurt een foto in de app van M&M van vier vrienden samen in de auto, onderweg naar Doer. Ah, wel, veel plezier daar. Geniet nog van de muziek hier op M&M.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
7: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
11: En een avonturenparcours!
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Wat was dat?
14: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
13: Flashy.
14: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
15: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Make life sing.
17: Goedemiddag, het is 5 uur.
18: 14 nieuws.
17: Met Lotte Aneka.
19: De renners beginnen aan hun laatste kilometers. In de 14e rit van de Ronde van Frankrijk zitten de renners in de slotfase door de Vogezen. Christophe van der Goor, zijn de renners al aan de slotklim begonnen?
20: Ja hoor, ze zijn begonnen, de eerste vier, want we zijn nog met vier leiders. Carapaz, ex-Olympisch kampioen van Tokio, Valentin Paré-Peintre, een Fransman, Tobias Johannessen, dat is de klassementsman van het Noorse UnoX, en Colombiaan Einar Rubio, die met een voorsprong van een dikke minuut op het peloton, Tadej Pogacar, het peloton dat nu gaat beginnen aan die slotkool. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten uit, zelfs een man-tegen-man gevecht tussen de kopmannen op deze slotklim op weg naar Le Marquesdijk.
19: Dankjewel Christophe. Minister van Justitie Annelies Verlinde wil kijken of de mobiele drugslabo's op meer festivals moeten staan. Dat vertelde ze tijdens een bezoek aan zo'n labo op Tomorrowland in Boom. Daar testen ze drugs die gevonden of in beslag wordt genomen. Het is het derde jaar op rij dat ze dat daar doen, minister Verlinde.
21: Het is belangrijk dat we dat blijven doen, ook uiteraard omdat er in die drugs evolutie zijn. We zien heel veel ketamine vandaag, MDMA, cocaïne. Maar dat zijn evoluties, ook de substanties veranderen van samen. En ik ben er zeker voor om dat breder uit te rollen. Alvast een pluim op de hoed van de organisatie van Tomorrowland om hier zo goed met al die diensten samen te werken. Dus effectief die informatie snel te kunnen delen.
19: Als de drugs is getest, dan kan die informatie gedeeld worden met politie, parket of ziekenhuizen, zodat mensen die hulp nodig hebben ook beter en sneller geholpen kunnen worden. De regering heeft ook beslist om de invoer te verbieden van producten uit de door Israël bezette gebieden. Maar dat importverbod gaat niet ver genoeg, volgens de middenveldorganisaties Oxfam, Broederlijk Delen en 11-11-11. Willem Staes legt uit waarom.
22: Je ziet eigenlijk in een situatie dat na 10 maanden gesleept met de voeten de federale regering vannacht een lelijke kameel heeft gebouwd. Dus door de onwil van verschillende partijen om ook te voorzien in effectieve controlemechanismen, ja, dreigt dit louter een papieren importverbod te worden, dat in de praktijk zo lek als een zeef zal zijn en geen enkele impact zal hebben, helaas.
19: De middenveldorganisaties willen dat het ook verboden wordt om goederen uit de bezette gebieden te kopen en te verkopen. En ze klagen ook aan dat het invoerverbod niet geldt voor producten uit de Golanhoogte. Ouders kunnen hun stilgeboren kindje naast een voornaam nu ook een familienaam geven. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Vanaf een zwangerschap van tenminste 20 weken kunnen ouders een akte van een stilgeboren kind laten opmaken bij de burgerlijke stand. Tot nu toe stond daar enkel een voornaam in, binnenkort dus ook een familienaam. Het wordt een akte van een stilgeboren kind in plaats ook van een levensloos kind. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen in het centrum en het oosten. Vannacht opnieuw meer wolken met wat kans op gedruppel in het noordwesten. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag krijgen we stilaan meer zon. M&M.
4: Dit uur heb je van mij nog de nieuwste van Bazaar te goed. Ooit komt er een dag. Beginnen doen we met Ava Max en Million Dollar Baby.

Panic at the Disco en High Hopes. Nu de gloednieuwe van Bazaar, de Belgische topband rond Mathieu Terrein natuurlijk. Deze plaat is een ode aan de vergankelijkheid. Met een knipoog naar R.E.M. Hoor je er wel een beetje in? Dit is Ooit komt.

0: Brico Brico City
1: en Brico Planet.
0: Bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart.
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op Brico.

Dasha met Austin. Justin Timberlake komt eraan met Mirrors. Maar eerst moet ik een gelukkige verjaardag wensen aan Nicolai de Graaf. Die stuurt in de app van M&M dat hij jarig is en op zijn feestje M&M heeft aanstaan. Ja, een beter feestje gaat het niet worden, hè, Nicolai, als je daar M&M hebt opstaan. Zometeen ook Summer.

0: Ik hoop dat je klaar bent voor een zieke throwback. Die komt er zo meteen aan.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Want het is 5:30 en ik kan jou meedelen dat er op dit moment geen hinder is op de baan. Hoera!

Ik heb nu een nieuwe van Ugel voor jou, Moving to the Sun. Het is een beetje een nieuw leven ingeblazen song van Ultranaté. Deze plaat ging al viraal en verzamelde miljoenen streams. En Ugel zelf, die staat volgende week ook op Tomorrowland. Dit is Moving to the Sun.

0: Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Hey, hallo. Kipnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kipnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. M&M.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.

nog eens. Een vooruitblikken op Tomorrowland. Maar dat zal voor straks zijn. Eerst een hele grote Mazinger Thorn, zometeen Natalie Imbruglia. Naast deze van M&EK en Jax Jones.

Het eerste weekend van Tomorrowland is in volle gang op de Holy Grounds. Heel veel toffe, zalige festivalbezoekers die aan het genieten zijn. Gisteravond bijvoorbeeld van Martin Garrix, die de mainstage mocht afsluiten. Vanavond is dat David Guetta liever. Maar wie komt daar ook nog vandaag? Twee Belgische top-DJ's, Dimitri Vegas en Like Mike. Om 10:30 op de mainstage van Tomorrowland. En live te volgen op VRT Max.

0: muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaarland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Goedenavond, het is 6 uur.
3: 14 nieuws.
2: Dit is Lotte Aneka.
4: Tadej Pogacar wint de 14e etappe in de Tour. Tadej Pogacar heeft nu al zijn 4e ritzege te pakken in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen had aan de finish in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: Tadej Pogacar laat zelfs geen kruimels over voor de concurrentie, want in een korte en zware Vogezen etappe probeerde Jonas Vingegaard de Sloveen onder druk te zetten op de laatste col. Dat bracht Remco Evenepoel wel in de problemen, maar Tadej Pogacar had nog voldoende energie in de tank om aan te vallen en soleerde naar zijn 4e ritzege al in deze Tour. Zijn ploegmaat Del Toro sprint op een 40-tal seconden naar de tweede plaats voor de Franse debutant Seix Sas en Vingegaard. Evenepoel kon zich in de laatste dalende kilometers wel nog herstellen, eindigde als 5e en blijft 3e in het klassement. Pogacar verstevigt uiteraard zijn leiderspositie.
4: Dankjewel, Christophe. Er komt kritiek op de invoering van de flexibelere werkweek. Door de federale maatregel zouden werknemers in de toekomst meer uren kunnen werken in drukke perioden en minder wanneer het kalmer is. Dat is handig in bijvoorbeeld de toeristische sector of de tuinbouw. Werknemers zouden vrijwillig in zo'n systeem kunnen stappen. Maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt Peter Mertens van de PvdA.
6: In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen. Ook om de mensen tegen zichzelf te beschermen was er ooit die 40 uren week afgesproken en daarna de 38 uren week. Dus dat is een bescherming voor de mensen ook tegenover zichzelf.
4: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil kijken of de mobiele drugslabo's op meer festivals moeten staan. Dat vertelde ze tijdens een bezoek aan zo'n labo op Tomorrowland in Boom. Daar testen ze drugs die gevonden worden of in beslag zijn genomen. Het is het 3e jaar op rij dat ze dat daar doen. Minister Verlinde.
7: Het is belangrijk dat we dat blijven doen, ook uiteraard omdat er in die drugs evolutie zijn. We zien heel veel ketamine vandaag, MDMA, cocaïne. Maar dat zijn evoluties, ook de substanties veranderen van samenstelling. En ik ben er zeker voor om dat breder uit te rollen. Alvast een pluim op de hoed van de organisatie van Tomorrowland om hier zo goed met al die diensten samen te werken. Dus effectief die informatie snel te kunnen delen.
4: Als de drugs getest zijn, dan kan die informatie gedeeld worden met politie en ziekenhuizen, zodat mensen beter en sneller geholpen kunnen worden. In Spanje blijft het branden ten noorden van Zaragoza. Sinds woensdag zijn er al 15.000 hectare verwoest. De brand heeft daar een omtrek van 80 kilometer, maar dat neemt niet meer toe. De enorme brand in het zuiden van Noorwegen, die meer dan 100 huizen heeft verwoest, is ook nog niet helemaal onder controle. Maar ook daar is geen gevaar meer op uitbreiding. En er woedt ook al 4 dagen een brand in de Schotse Highlands. Het natuurgebied Cairngorms is populair bij toeristen. Daar zijn huizen en kampeerterreinen ontruimd. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen in het centrum en het oosten. Vannacht opnieuw meer wolken met kans op wat gedruppel in het noordwesten. Morgen wisselen tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag krijgen we stilaan meer zon.
3: M&M.
8: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: Replay.
2: Jouw 50 favoriete hits van het moment hoorde je vanochtend en nu krijg je die allemaal nog eens opnieuw non-stop. Eerst kijken we terug naar vorige keer.
3: M&M 50.
8: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Eding en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
4: Nieuw in de M&M 50. 47.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: M&M
3: 50.
2: Replay.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Oppositiepartij PvdA is niet te spreken over de plannen van de federale regering om de arbeidstijd flexibeler te organiseren. Daardoor zouden werknemers in de toekomst meer uren kunnen werken wanneer het drukker is en minder tijdens een kalmere periode. Volgens de uiterst linkse partij is dat een uitholing van de rechten rond de arbeidstijd. Werknemers zouden vrijwillig in zo'n systeem kunnen stappen, maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt PvdA-kamerlid Peter Mertes.
9: Het is niet zo eenvoudig om nee te zeggen. In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen. Ook om de mensen tegen zichzelf te beschermen, was er ooit die 40 uren week afgesproken en daarna de 38 uren week. Dus dat is een bescherming voor de mensen ook tegenover zichzelf om de gezondheid te respecteren van de werkkrachten.
8: Ook de vakbonden reageren afwijzend op de plannen. Werkgeversorganisatie VBO reageerde wel tevreden. Op verschillende plaatsen in Europa woeden nog steeds natuurbranden. Dat is onder meer het geval in Spanje. In het gebied ten noorden van Zaragoza in de provincie Aragon zijn sinds woensdag al 15.000 hectare in de as gelegd. Ook de enorme brand in het zuiden van Noorwegen, die meer dan 100 huizen heeft vernield, is nog altijd niet helemaal onder controle. En ook in de Schotse Highlands, in het natuurgebied de Cairngorms, woedt al 4 dagen een enorme natuurbrand. Daar zijn intussen al 400 hectare verwoest. Tadej Pogačar heeft de 14e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen had aan de finish in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Isaac Del Toro. Remco Evenepoel finishte als 5e. Een verslag van Christophe van de Goor.
10: Tadej Pogačar laat zelfs geen kruimels over voor de concurrentie, want in een korte en zware Vogezen etappe probeerde Jonas Vingegaard de Sloveen onder druk te zetten op de laatste col. Dat bracht Remco Evenepoel wel in de problemen, maar Tadej Pogačar had nog voldoende energie in de tank om aan te vallen en soleerde naar zijn 4e ritzege al in deze Tour. Zijn ploegmaat Del Toro sprint op een 40-tal seconden naar de 2e plaats voor de Franse debutant Seik Sas en Vingegaard. Evenepoel kon zich in de laatste dalende kilometers wel nog herstellen, eindigde als 5e en blijft 3e in het klassement. Pogačar verstevigt uiteraard zijn leiderspositie.
8: En in de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de polepositie gepakt in de Grote Prijs van België. De Italiaanse WK-leider was op het circuit van Spa-Francorchamps sneller in de kwalificaties dan de Nederlander Max Verstappen en Charles Leclerc van Ferrari. Morgen wordt de Grote Prijs gereden. Die is live te volgen op VRT Canvas. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Maandag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
12: Replay. Jij kiest elke week hoe de M&M 50 klinkt door te stemmen op VRT Max en je hoort nu alle hits.

0: door jou gekozen. 22.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Movejo, Pile.

0: uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Alken in Limburg is vanavond een stille waken gehouden voor 4 van de 6 dodelijke slachtoffers na de brand eerder van de week in Brussel. Meer dan 500 familieleden, vrienden, collega's en buurtbewoners wandelden mee naar de industriezone van Alken. Het was een van de zaakvoerders die met 3 medewerkers om het leven kwam dinsdag. Aan het bedrijfsgebouw werden bloemen neergelegd. Afgelopen nacht is in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een man omgekomen bij een schietpartij. De politie werd iets na middernacht verwittigd over het incident. Bij aankomst vonden ze een zwaargewond slachtoffer die later aan de opgelopen verwondingen is overleden. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Een onderzoek is opgestart. Voorlopig is niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld en of er een dader is opgepakt. In het belang van het onderzoek wenst het Brusselse parket voorlopig geen verdere commentaar te geven. In Hongarije heeft president Sulyok de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist, omdat die een aanhanger is van de vorige premier, Viktor Orbán. Volgens de premier dient de president enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf morgen geen president meer. Mensenrechtenorganisaties in Hongarije zijn tegen de grondwetswijziging. De rechtsstaat wordt op deze manier nog meer bedreigd dan dat ze hersteld wordt, klinkt het. En Tadej Pogacar heeft de 14e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen had aan de aankomst in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Isaac Del Toro. Remco Evenepoel finishte als 5e. Hij is blij dat hij na een lastige dag niet al te veel tijd verloor op zijn concurrenten.
1: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. Het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik krijg naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer. Waar ik eigenlijk een beetje geblokkeerd sta tussen van de Shimano-auto en de organisatiewagen. Ik denk dat die mij wel een beetje hebben doen vertragen, maar uiteindelijk niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
0: Evenepoel staat 3e in het algemeen klassement op ruim 5 minuten van leider Pogacar. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon en maxima van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: Replay. De M&M 50 is de lijst die volledig door jou samengesteld is. En dit uur hoor je de meest gestemde hits opnieuw non-stop.
4: The official sound of summer.
5: The official sound of summer. M&M.
6: 17.

0: M&M. De beste hits.
1: Door jou gekozen.
0: M&M.
1: 14.

0: naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Replay. 12. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: M&M. De beste hits
1: door jou gekozen.
0: M&M.
1: 5.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alette Korte. Bij een Iraanse beschieting in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. 1 is er nog vermist. Bij de aanval gisteren zijn er ook nog 4 gewonden gevallen. Ondertussen heeft de Iraanse geestelijke leider Mojtaba Khamenei de overeenkomst die met de Verenigde Staten was afgesloten, opgeschort. Khamenei verspreidde vanavond een schriftelijke verklaring. De overeenkomst van vorige maand moest een basis vormen om tot een permanente vrede te komen tussen de VS en Iran. Maar nadat Iran vermoedelijk schepen in de straat van Hormuz beschoot, hervatte de VS begin van de week de aanvallen op Iraanse doelwitten. Khamenei schrijft nu dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump onder het akkoord waardeloos is gebleken. En hij waarschuwt de Amerikanen ook nog voor meer vergeldingsaanvallen. In Alken in Limburg is vanavond een stille waken gehouden voor 4 van de 6 dodelijke slachtoffers na de brand eerder van de week in Brussel. Meer dan 500 familieleden, vrienden, collega's en buurtbewoners wandelden mee naar de industriezone van Alken. Het was een van de zaakvoerders die met 3 medewerkers om het leven kwam dinsdag. Aan het bedrijfsgebouw werden bloemen neergelegd. Oppositiepartij Groen is kritisch voor de beslissing van de Vlaamse regering over de financiering van de regionale luchthavens. Die zullen de komende jaren dan wel minder subsidies krijgen, maar volgens Groen zal er nog te veel geld naar vloeien. Zeker nu luchtvaartmaatschappij TUI heeft beslist om de vluchten van op Deurne in 2027 stop te zetten. Parlementslid Bogdan van den Bergen.
1: Vanaf 2027 zal die 90% van haar passagiers verliezen en toch zal die luchthaven gefinancierd worden. Ik heb de jaarrekening van de luchthaven van Deurne bekeken en daar staat een enorm som aan vorderingen open aan het Vlaams gewest. Ik heb ook gezien dat op de regeringstafel een dading ligt en die dading die zal wellicht achterstallige subsidies terugbetalen.
0: In Meren in Oost-Vlaanderen is oud-wielrenner Lucien Van Impe in de bloemetjes gezet. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat hij de Ronde van Frankrijk won. Sindsdien heeft geen enkele Belg hem dat nagedaan. In Meren is de toerzege van Lucien Van Impe herdacht met muziek, interviews en de beelden van toen. Van Impe reageerde opgetogen.
2: Merci Lucien!
3: Dank u. Ongelooflijk, ik geniet er ongelooflijk van. Ik had nooit gedacht dat nog een beetje volk ging. En ja, het is 50 jaar, hè. Wat denk je, dat had er een beetje volk zijn. Maar als je ziet, het is ongelooflijk. De mensen die genieten er nog altijd van. Hè. Ja, ik denk dat de mensen nog altijd dromen dat er toch een nieuwe gaat komen. En ik ook. Hè.
0: Vanavond tijdelijk bredere opklaring. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen start grijs met lokaal kans op wat lichte regen. Maar in de loop van de namiddag stilaan meer zon. 19 graden aan zee en tot 23 in het centrum. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Afgelopen nacht is in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een man omgekomen bij een schietincident. De politie werd iets na middernacht verwittigd. Bij aankomst troffen ze een zwaargewond slachtoffer aan, die later aan de opgelopen verwonding is overleden. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Er is dus een onderzoek opgestart. Het is voorlopig niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld en of er een dader is opgepakt. In het belang van het onderzoek wenst het Brusselse parket voorlopig geen verdere commentaar te geven. De handtekening van de Amerikaanse president Trump blijkt waardeloos. Dat heeft de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei vanavond gezegd in een schriftelijke mededeling die hij verspreid heeft. Vorige maand ondertekenden de twee landen een voorlopig akkoord dat de basis moest vormen voor een permanente vrede. Maar maandag hervatte de VS de bombardementen op Iraanse doelwitten nadat Iran schepen in de Persische Golf onder vuur had genomen. Khamenei dreigt in zijn brief ook nieuwe vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelwitten in de regio. En bij zo'n aanval gisteren zijn alvast twee Amerikaanse militairen omgekomen. In Jordanië was dat. Een derde is nog vermist. Er vielen ook 4 gewonden. Dat heeft het Amerikaanse leger vanavond bekendgemaakt. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden daar. Grote Amerikaanse steden als New York of Chicago zitten onder de smog door die enorme bosbranden in het buurland. Volgens Trump omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de Verenigde Staten, want dat is wat buren doen.
1: That's what neighbors do. Right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
0: In de Canadese provincie Ontario staat op dit moment liefst 655.000 hectare natuur in brand. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Het is vorige week uitzonderlijk verhuisd vanuit Frankrijk. Vanaf september kan het publiek het bekijken. Meer uitleg door Christine Bonneuren.
2: Et voilà, het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur,
3: Pégard,
2: is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
4: Het is onze verantwoordelijkheid, deze generatie's verantwoordelijkheid, om te doen wat previous generations have done, which is look after this tapestry.
2: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
0: En in het tennis heeft Hanne van de Winkel zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Istanbul in Turkije. In de halve finale won ze in 2 sets van de Russische Zakharova. Morgen neemt ze het in de finale op tegen een Thaise. Het zou voor Van de Winkel de 2e WTA-titel zijn. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. Morgen start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen dan tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Alke in de provincie Limburg hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken vanavond voor de Limburgse slachtoffers van de Oxybrand dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die vanavond op de waken zijn herdacht, werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alke. Veel inwoners zijn nog steeds in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
1: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
0: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten werden bloemen neergelegd. Op het wereldkampioenschap voetbal zijn Engeland en Frankrijk zo net aan de kleine finale begonnen. Dat is de wedstrijd om de 3e plaats. Tussen de verliezende halve finalisten dus. Bij Frankrijk staat Didier Deschamps voor de laatste keer langs de zijlijn als bondscoach. Deschamps was 14 jaar lang trainer van Les Bleus en werd wereldkampioen in 2018. Voorlopig is er nog niet gescoord in de wedstrijd. En een veelbesproken onderwerp tijdens dit WK waren de verplichte drankpauzes halverwege de speelhelften, de zogenoemde hydration breaks. De Wereldvoetbalbond FIFA bekijkt of het ook de opvolgende WK's die verplichte drankpauzes gaat inlassen. Dat heeft Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling van de FIFA, verteld vanavond op een persconferentie. De Fransman beseft dat veel fans geen fan waren van die pauzes, maar denkt niet dat het invloed had op de resultaten.
2: Sometimes people didn't like it and we have to analyze after the World Cup what is the impact. It didn't look to me that it changed the results, but we are here to serve people who watch football and we'll come to the conclusions after the competition.
0: Na het WK zal er dus in het belang van de supporters een beslissing vallen, zegt hij nog. En in Brussel is de jaarlijkse Zuidvoor van start gegaan, samen met de Antwerpse Sinkse Voor, de grootste kermis van het land. Nog tot 23 augustus kan je naar de meer dan 130 attracties tussen de Hallepoort en de Anderlechtse Poort.
3: Brusselse folklore brengt mensen samen, maakt de stad leuker en alles beter.
4: Het is een van de beste kermissen van het jaar. Dat is een zeer belangrijke kermis.
5: Heel leuk, altijd fijn. De opening van de kermis, dat is altijd het moment van het jaar eigenlijk. Ja. Lekker eten, moule parquet. Straks sowieso goustillons bij de korte en een pintje natuurlijk.
0: De Zuidvoor in Brussel is al aan zijn 146e editie toe dit jaar. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen. Temperaturen tussen 9 en 16 graden. Morgen start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met allerlei korten. In Alken in de provincie Limburg hebben meer dan 500 mensen vanavond deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de Oxybrand dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die vanavond op de waken zijn herdacht, werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken dus. Veel inwoners zijn nog steeds in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
1: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat we ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
0: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten werden ook bloemen neergelegd. De handtekening van de Amerikaanse president Trump blijkt waardeloos. Dat heeft de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei vanavond gezegd in een schriftelijke mededeling die hij verspreid heeft. Vorige maand ondertekenden de twee landen een voorlopig akkoord dat de basis moest vormen voor een permanente vrede op termijn. Maar maandag hervatte de VS de bombardementen op Iraanse doelwitten nadat Iran schepen in de Persische Golf onder vuur had genomen. Khamenei dreigt in zijn brief ook nieuwe vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelwitten in de regio. En bij zo'n aanval vrijdag zijn alvast 2 Amerikaanse militairen omgekomen in Jordanië. Een derde is er nog vermist. Er vielen ook 4 gewonden. Dat heeft het Amerikaanse leger vanavond bekendgemaakt. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario dan weer boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden daar. Grote Amerikaanse steden zoals New York en Chicago zitten onder de smog door de enorme bosbranden in het buurland, volgens Trump, omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de Verenigde Staten, want dat is wat buren doen, zegt.
2: That's what neighbors do, right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
0: In de Canadese provincie Ontario staat op dit moment liefst 655.000 hectare natuur in brand. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Het is vorige week uitzonderlijk verhuisd vanuit Normandië in Frankrijk. Vanaf september kan het publiek het gaan bekijken daar in Londen. Christine Bonheure.
3: Et voilà.
4: Et voilà. Het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur,
5: Pégard,
4: is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
6: You know, it's our responsibility, this generation's responsibility, to do what previous generations have done, which is look after this tapestry.
4: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal spelen Frankrijk en Engeland op dit moment de troostfinale. Dat is de wedstrijd tussen de verliezende halve finalisten, om het brons dus. En bij de rust staat het 0-4 voor Engeland. Jawel, bij Frankrijk is het de allerlaatste wedstrijd voor Didier Deschamps als coach. Hij was 14 jaar lang trainer bij Les Bleus en werd in 2018 met Frankrijk wereldkampioen. Maar het lijkt dus een afscheid in mineur te worden voor Deschamps. 0-4. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen. Temperaturen tussen 9 en 16 graden. Zondag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: the official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Hongarije heeft president Sólyom de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist, omdat hij een aanhanger is van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens de premier dient president Sólyom enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf morgen geen president meer. Mensenrechtenorganisaties zijn tegen de grondwetswijziging. De rechtsstaat wordt op deze manier nog meer bedreigd dan dat ze hersteld wordt, klinkt het. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd. Het is al de 8e nacht op rij. De aanvallen zijn een reactie op een Iraanse aanval in Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen en een 3de vermist raakte. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de 2 landen nog een voorlopig vredesakkoord. Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelwitten in de regio. In Brussel is de jaarlijkse Zuidvoor van start gegaan, samen met de Antwerpse Sinkse Voor, de grootste kermis van het land. Nog tot 23 augustus kan je naar de meer dan 130 attracties tussen de Hallepoort en de Anderlechtse Poort.
1: Brusselse folklore brengt mensen samen, maakt de stad leuker en alles beter.
2: Het is een van de beste kermissen van het jaar. Dat is een zeer belangrijke kermis.
3: Heel leuk, altijd fijn. De opening van de kermis is altijd het moment van het jaar eigenlijk. Ja. Het is lekker eten, moule parquet eten. Straks sowieso croustillons bij de korte en een pintje natuurlijk. Hè.
0: De Zuidvoor in Brussel is al aan zijn 146e editie toe dit jaar. Op het wereldkampioenschap voetbal hebben Frankrijk en Engeland zo net de troostfinale gespeeld. Dat is de wedstrijd tussen de verliezende halve finalisten, om het brons dus. En het was een erg vermakelijke wedstrijd met zowaar 10 doelpunten. In de eerste helft speelde Engeland de Fransen van de mat 0-4 bij de rust. Maar Frankrijk maakte er weer een wedstrijd van en de eindstand is 4-6 voor Engeland. Engeland, hij haalt dus de 3de plaats op het WK. Voor de Fransen was het de allerlaatste wedstrijd voor Didier Deschamps als coach. Hij was 14 jaar lang trainer bij Les Bleus en werd in 2018 met Frankrijk wereldkampioen. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen. Temperaturen tussen 9 en 16 graden. De dag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: M&M Live.